0: Goedemorgen. In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeken. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Sud vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten aan aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
1: We balen echt, we hebben 1-1 van dit veld gehad. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Oké, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
0: De Red Lions staan met 1 punt de laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, zal die films en series bingen?
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Het is 1 over 7. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
4: En goedemorgen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek en in Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van diezelfde stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurde het preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen en er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsdiensten vonden daar vannacht ook nog 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn was teleurgesteld.
5: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions, heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen, genoeg kansen. 2-3 balletjes die, ja, die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet in gaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het speelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
4: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière, de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land en dat bij 21 graden en morgen ook 21 graden en dan blijft het meestal droog.
3: En het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Op dit moment slechts 1 plek waar je wat tijd verliest. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring. Je moet daar 5 minuten bij tellen en dat is veel voor de Koningslo en Machelen. Op andere plekken gaat het vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.
6: Music, Jana de Wilde.
3: De dag begint en ik ben er heel graag bij samen met jou. En dat met de beste hits natuurlijk. Een zeer goede morgen en welkom bij Q.

Juste samen met Sam Harper en Just a Little. Daarvoor was het natuurlijk van de Bingo Players. En daarvoor nog van Brenda Russell. En soms zijn er al zoveel remakes uitgebracht van een nummer dat je na een tijdje vergeet hoe ver het origineel al teruggaat. Het is wel een mooi voorsmaakje van de rest van de playlist deze ochtend. Een zeer goede morgen, lieve vrienden. Ik vind het heel fijn dat je erbij bent. En dat bij het voorlaatste weekend al van de zomervakantie. Het is waanzinnig snel voorbijgevlogen. Dat is een gevoel dat ik vandaag heb, maar het is natuurlijk nog een dikke week. Dus we gaan ook niet te hard nostalgisch terugmijmeren. Dat houden we dan wel weer voor volgend weekend. Vandaag vliegen we met goede moed de zaterdag in. En de vraag is duidelijk, wat brengt die voor jou? De Q-Web is the place to be deze ochtend. Net als de volumeknop van je radiotoestel, want die mag er van mijn part nu 8 omhoog voor deze Timbaland en One Republic. Dit is Apologize.

0: toppunt van gezellige muziek. En jij duidelijk ook, want ze staat op 10 in jouw Q-top 40. Je hoorde Stella Lefty en Boston. Het is de soundtrack waarop elke uit Capelle begint aan een weekend vol met werken, elke heel veel succes. Je bent sowieso niet alleen. Ik weet dat de radio op dit moment op heel veel plekken, op heel veel werkplekken ook opstaat. En Valerie uit Mechelen zegt, hey, goedemorgen Jana. Wij gaan vandaag naar de zee, naar het Q Beach House. Het weer gaat wat minder zijn, maar we hebben er toch superveel zin in. Ja, het is daar nu droog. In Oostende, daarnet heeft een klein beetje geregend. Dat gaat straks opnieuw gebeuren. Maar laat dat vooral de pret niet bederven vandaag. Ik heb alvast, en daar meen ik echt, de beste muziek bij om jouw zaterdag op gang te trekken. Met zometeen nog een hit van Britney Spears voor 7:30. En nu de grootste hit uit 2020 uit eigen land.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand.

0: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: origineel is van Jean Thomas en het is een verjaardag vandaag. Kom wat dichterbij, yeah, yeah. 54 wordt die Jean, een hele dikke proficiat. Je hoorde Kom wat dichterbij van Reggie, Jacquees en OT. Trouwens ook proficiat aan Reggie. Hij wordt opnieuw papa van een tweeling. Dat nieuws maakte hij deze week bekend. En nu op de radio hoor je nog meer Belgisch talent. Dit is Judith, I'd Love to Be in Love.
1: Als

LSO met Nate Smith en I Like It. En I Like It dat jij er al zo vroeg bij bent. Ik heb nu een vrouw in mijn playlist die, en dat zijn pure aannames, volgens mij nooit voor 10 uur uit haar bed komt. En als ze het wel doet, dan is het om te zingen. Dit is Britney Spears bij Q en haar Toxic.

0: Britney Spears en Toxic. Misschien niet het meest ideale nummer voor wat er al de hele dag in het nieuws zit. Want Delphine, het is 7:30. Er is weer giftig poeder gevonden in babyvoeding.
1: Ja, inderdaad. Je weet dat misschien nog. In januari werden verschillende babypoeders van Nestlé, Danone en Lactalis teruggeroepen in Europa. Er zat een giftige stof in, ceruliede. 8 Vlaamse baby's zijn toen ook ziek geworden daardoor. Wel, in Polen is er nu opnieuw babyvoeding teruggeroepen door die stof in poeder van Nanoptipro deze keer. Volgens Nestlé gaat het om een minder hoge hoeveelheid dan de wettelijk gevaarlijke norm. Dus zij zeggen dat er geen gevaar is en dat Polen dat gewoon preventief heeft gedaan. En dan moeten we naar het WK hockey in eigen land. Daar hebben onze Red Lions, de mannen, niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. Ze kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. En daardoor moeten de Belgen nu winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. Morgen spelen ze daartegen. Spanje staat 6e op de wereldranglijst. Wij staan 1e. Maar goed, we hebben natuurlijk al ook verloren op dit WK. Dus alles hangt af van die match morgen. En het weer vandaag, eerst buien in het westen, later ook in de rest van het land en het wordt 21 graden.
0: En op de Vlaamse snelwegen is het rustig. Op dit moment, je verliest nergens meer dan 5 minuten. Cool. Sounds better.

0: Ellie Goulding met een van die meest geweldige uithalen in een nummer. Je hoorde Love Me Like You Do bij Q. Van de drummer van Genesis tot een geweldige solo-carrière over meerdere decennia heen. Phil Collins heeft het allemaal gedaan. En het nummer met, denk ik, toch wel de meest iconische intro ooit, die komt eraan. En dat na dansbare muziek uit Nederland met Another.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
5: Zegt.
8: Oh, Quadro.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat.
10: Altijd
8: voordelig.
10: Go Yellow!
11: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
12: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
13: Dat klinkt als een extra sappige deal.
12: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

Sabrina stuurt een app. Dat is pas zalig wakker worden. Nu al goed gezind voor de rest van de dag. En dat is ideaal, want ik ga met 7 kinderen naar Bellewaerde. Laten we zeggen dat ik morgen niet wakker zal zijn. Voor 10 uur. Ja, dat snap ik. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, hoort je bij Q. Luisteraar Chiara uit Wingen, die heeft er waarschijnlijk ook een slapeloze nacht op zitten na alle dopamine en spanning in haar lijf. Na de rete spannende finale voor de Q Guestlist in Madrid met Shakira. Het was gisterenochtend dat ze de tickets won bij Robbe Petitjean en dankzij Q gaat ze dus deze artiest op een heel unieke locatie live aan het werk zien. Dit is Shakira met Zoo.

Zover zal het vandaag niet komen, maar het weer is toch best onstuimig met hier en daar een bui vandaag. Daniel Powder, die blijft binnen, al zal daar denk ik ook wel een andere reden achter zitten. Where is

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: allemaal koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Het is 8 uur. Goedemorgen. Het liefst krijg je van Delphine.
5: En goedemorgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen, net om de importtaxen van de VS te vermijden. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese producten. Canada zal even hoge taxen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken en werd er ook met bekers en fakkels gegooid. Er ontstond ook een vechtpartij na de match. De politie moest reageren met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn ook opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij de aanvallen in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook nog zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen en verschillende mensen zijn nog vermist. En nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische drone-aanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis nog poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen is deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van diezelfde stof in Non-Optipro voeding. Volgens Nestlé gebeurt het preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Sport op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finale te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendricks.
6: We balen echt met 1-1 van dit veld gehaald. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
5: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigde na Duitsland. En met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen punt. Het haalt 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. En morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog.
4: Op de E40 in de richting van Oostende is een ongeval gebeurd ter hoogte van Beernem. De pechstrook is daar versperd, dus wees voorzichtig als je daar rijdt.
7: Music, Jana de Wilde.
4: Met Harry Styles en een heel lekker stuk fruit. Zometeen na een stevige wekker. En die komt van David Guetta. Een zeer goedemorgen.

0: sugar. Een dubbele portie zoet genot van Harry Styles. Je hoorde Watermelon Sugar Back You. Een zeer goedemorgen, welkom in het weekend van Q-Music. Je zet de zaterdag in met alleen maar maximum hits en vooral ook goede vibes op de radio. En als je fan bent van Kygo, dan wordt volgende week een topweek voor jou. Enfin, die week is eigenlijk nu al begonnen, want je gaat de Noorse DJ extra vaak horen en dat door het succes van deze hit.
1: Dit is deze week de Q-topschap.

Diego aanraakt, verandert in goud. Iets dat Sienna Spyro zich ook mag toeschrijven. Want haar nieuwste single zit in de repeat of niet. En haar vorige hit die doet het nog altijd goed met een zesde plek in de Q Top 40. Material Lover, die komt eraan. En je hoort zometeen ook waarom het vandaag een slechte dag is om een museum te bezoeken. En dat hoor je na deze absolute classic van Beyoncé. Dit is Halo bij Q.

0: knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: It is true. I'm still in love with you.
1: Het is vandaag een slechte dag om een museum te bezoeken. Echt waar, twee keer in de geschiedenis van de dag 22 augustus, namelijk in 2004 in Oslo en in 1911 in Parijs, is er op deze dag, 22 augustus, ingebroken in een groot museum. Onder andere de schreeuw van Edvard Munch en zelfs de Mona Lisa, die zijn gestolen op deze dag, dus ik zou persoonlijk het risico niet nemen vandaag. Wat je wel kan doen, is zoals luisteraar Veerle naar het Kew Beach House trekken. Dat staat er nog een dikke week en je bent meer dan welkom om het deze zomer nog eens te gaan ontdekken. Zometeen Kane en Rain Down on Me. Nu eerst, zoals beloofd, Sienna Spyro.

0: Pink en Cash Cash met Can We Pretend. Het is 21:30, tijd voor het korte nieuws. Delphine, Canada komt met invoertaxen voor de VS.
1: Ja, eigenlijk als reactie op een afgesprongen handelsgesprek met de VS net over de taxen die zij wilden invoeren. Canadese premier Carney wilde eigenlijk die tax van de VS vermijden. Maar hij zegt dat de VS met plotse, forse, onaanvaardbare wijzigingen kwam aan de deal. En daarom is het niet tot een akkoord gekomen. De VS heft vanaf vandaag 50% tax op producten vanuit Canada. En de Canadese heffingen zullen op de dollar nauwkeurig hetzelfde bedrag vertegenwoordigen, klinkt het nu bij Carney. En op het WK hockey in ons land hebben onze Red Lions het mannenteam niet kunnen winnen van Australië. Het werd daar 1-1. Ze kropen eigenlijk door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd er nog een tweede goal van Australië afgekeurd. En daardoor moeten onze Belgen nu morgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En dat is zeker mogelijk. Spanje staat zesde op de wereldranglijst en wij staan eerste. En dan nog het weer. We krijgen vandaag regen vanuit het westen. Later ook in de rest van het land wordt 21 graden en ook morgen 21 graden, maar dan blijft het wel droog.
0: Alright, dankjewel. En goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

Als er nog eens één artiest is die ik heel graag een Sunset-concert zou willen zien spelen, dan is het Teddy Swims. Mr. Know-it-all, jouw nummer 4 uit de Q-top 40. Zometeen gaan we terug naar het Q-Sunset-concert van 2018. Toen stond er een man op een podium met een gigantische glimlach. Zeker als nummer 1 van Dorothee Douwe in het publiek staat. En vooral, het is een man die enkel een gitaar nodig had om het hele strand mee te krijgen in zijn energie. Het was een wereldster van formaat. Hij stond toen bij ons op het podium. En over welke man het gaat, dat ontdek je zometeen. Na fijne muziek van kamerad Be Mine hoor je straks. En nu Taylor Swift, dit is The Fate of Ophelia bij Q Music.

0: Q-Music presenteert
1: Q-Peaches,
0: het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Q-Sunset, ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer, Q-Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Matt en Be Mine Back You. Het is bijna 9:15. Maximum. In 2018, en ik weet het, dat is schandalig laat, maar in dat jaar heb ik mijn allereerste Sunset-concert ooit gezien aan het Q Beach House. En het is tot op vandaag een van de concerten die mij het meeste is bijgebleven. Want toen stond niemand minder dan George Ezra op ons podium. Je weet wel, de Brit met hits als Budapest, Paradise, Pretty Shining People, noem maar op. Maar het is een andere hit die mij zo is bijgebleven van dat concert. Enkel en alleen omdat het normaal gezien een heel bombastisch nummer is. En toen daar op dat podium werd de song ineens heel klein. Ik ga je nog eens laten meegenieten met dat geweldige moment. George Ezra, zijn gitaar en shotgun. Ik neem je terug mee naar 2018.

George Ezra met Shotgun, zoals dat live klonk aan ons Q Beach House in 2018. Volgende week donderdag dan is er ons laatste Sunset-concert van deze zomer. Bazaar die komt langs vanaf 8 uur op het strand in Oostende, dus zorg dat je erbij bent. Dit is Bruno Mars nu bij Q met I Just Might.

beste uit de Zero's. Met Bob Sinclair en Love Generation. En de ochtend die is niet volmaakt zonder Ed Sheeran erbij. Dit is Sapphire. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Het is 9 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
3: Een goedemorgen. Zo'n 4000 jongeren maken momenteel startexamens. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unifs zijn die verplicht om te mogen beginnen, zegt de coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
4: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
3: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar tonen wel waar je staat. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de Morgen ontdekt. De vrouw staat op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn, zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke aanpassingen door en dus heeft hij het overleg stopgezet. De VS heft 50% invoertax op Canadese producten. Canada zal taxen heffen voor hetzelfde bedrag op de dollar, nauwkeurig klinkt het. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er is ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie gebruikte pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn ook opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
5: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het grootste geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje. Dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
3: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. Eerst nog buien in het westen van het land, later overal bij maximaal tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan wel meestal droog. En maandag veel zon en 23 graden.
2: En er staat één file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting Brussel op de E40. En je moet 7 minuten bijtellen ter hoogte van Borgworm. Dat is waar hem blijkbaar net over de taalgrens. Je moest het zelf ook even opzoeken. Op andere plekken gaat het vlotter, daar verlies je minder dan 5 minuten.
6: Music, Jana de Wilde.
2: Nog een weekje geduld en Alex Warren is er met een gloednieuw album. Dit is zijn Carry You Home. Een zeer goedemorgen en welkom.

Stevie Rexha en Faithless met New Religion. Een zeer goedemorgen. Het is nog een dikke week tot de school madness opnieuw begint. En dat lijkt, als je er zo over nadenkt, nog niet zo heel lang geleden. Maar goed, dat zijn zorgen voor over een week. Nu nog vol aan relaxatiemodus pakken. En hoe beter dan met Mika? Dit is Relax.

0: Calvin Harris en Blessings. En Blessings als je vrij bent dit weekend, want heel veel luisteraars zijn dat niet zo te zien in de Q-app. Betty die moet deze voormiddag gaan werken bij de bank. Raissa die is net thuis van een nachtshift in de zorg. En Elke die is al van 6:15 deze ochtend bezig. Elke feel you. Na 3 weken begint dat vroege opstaan stilletjes aan te wennen bij mezelf. En het is vooral de muziek die het doet. Mimi Webb komt eraan, net als Miles Smith en Niall Horan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: allemaal koken.
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

Will Smith en Niall Horan met Drive Safe. Volgende week donderdag dan sluiten we de concertzomer aan ons Q Beach House af met een optreden van Bazaar. Ze komen het laatste Q Sunset concert van deze zomer spelen op donderdag 27 augustus vanaf 8 uur 's avonds. Dat ga je niet willen missen. En het zal er boenk op zijn, want Bazaar mag morgenavond al eens oefenen op de mainstage van Pukkelpop. Dat festival is op dit moment ook weer bezig. En het is daar al wat geweest. Youngblood, de poppunk, ja, eerder toch punk artiest, die zit in het gips. Hij had daar voor de gelegenheid zag ik twee verpleegsters mee op het podium genomen, maar het was dan toch eerder van de soort waarvan je denk ik niet verzorgd wil worden. Vanavond dan is de beurt aan Florence and the Machine en Natasha Bedingfield, die staat ook op het podium. Heel veel plezier als je vandaag richting de weide of de camping afzakt. Dit zijn de Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. What?

0: Sasha Beck Hugh en Not At This Party. Ik heb zometeen een jarige in de show. En je hoort ze na Thomas Gray en Rumors. Op de nieuwe single van Alesso en One Republic komt voorbij. Net als een classic van Tupac. Eerst 2:30, tijd voor het korte nieuws. Delphine, duizenden studenten leggen ingangstoetsen af.
1: Ja, start- en eikingstoetsen. Starttoetsen zijn verplicht om een richting te mogen starten aan onze unifs, bijvoorbeeld wiskunde of industrieel ingenieur. Je moet daar niet voor slagen. Als je niet slaagt, kan je een remedieringstraject krijgen om wat bij te schaven. En er zijn ook eikingstoetsen, die zijn dan niet verplicht, zoals voor informatica of kinesitherapie, maar die tonen ook waar je staat, dus handig om ze te maken. Zo'n 4000 studenten doen het op dit moment. Het is de tweede en laatste kans om dat te doen voor komend academiejaar. En de brand in de Hoge Venen die is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt, maar er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein vannacht en vandaag. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is wel onder controle. En we krijgen veel buien vandaag. Het wordt rond 21 graden en morgen ook 21 graden, dan meestal droog.
0: En er staat 1 file van langer dan 5 minuten. Dat is richting Brussel op de E40. Je moet 10 minuten bijtellen en dat ter hoogte van de Warm.
2: Maximum Summer. Jana de Wilde.

Thomas Gray en Rumours. En het rumoer gaat dat er eentje jarig is. Jawel, Dua Lipa die wordt 31 vandaag. Ze kreeg vorig jaar een nieuwe voordeur. En ze mag er vandaag ook een nieuwe klink aan hangen. We vieren haar elke dag al bij Q, dus hoort ze sowieso veel op de radio. Maar nu ga ik de single spelen waar het allemaal mee begon in ons land. Dit is Be The One van Dua Lipa.

0: Be The One van Dua Lipa. De jarige Dua Lipa vandaag. Zometeen heb ik een grote hit uit de 80's, maar enkel de piano en het refrein is in de versie van Tupac bewaard gebleven. Dat is voor na Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
2: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
6: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

Somethings will never change. Tupac bij Q-Music. Ja, waarom de goede dingen veranderen? Ik vind het altijd zo jammer als een artiest waar je fan van bent ineens beslist om een volledig andere stijl te gaan maken. Nu, gelukkig is dat iets waar je bij Alesso geen schrik voor moet hebben. Er zal altijd een drop en een beat in zitten. Je hoort zijn nieuwe single samen met One Republic. Dit is In Your Eyes.

Eva Max en Kings and Queens. Zometeen de king van de Q-top 40. Je hoort hem al de hele zomer en vandaag is geen uitzondering. De Q-top 40 met Timo Pirada, die komt eraan. Wie oh wie staat deze week bovenaan de lijst? Dat ontdek je iets voor 1 uur. Ik heb nog Miley Cyrus na Damian.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Delphine.
2: En goedemorgen. Een kleine 4000 jongeren maken starttoetsen. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli, toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unifs zijn die testen verplicht om te mogen beginnen, zegt de coördinator van de starttoetsen aan de KU Leuven.
3: Zodra dat je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
2: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, die tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat de kans groot was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt daar al meer dan een week, maar het is onder controle. En in Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Kans op een bui vandaag, maxima tot 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, meestal droog. En maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden.
1: Dankjewel, Delphine. 1 file op onze Vlaamse snelwegen, die staat op de E40 richting Brussel. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Borgworm en Berlos. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar gelukkig wel een beetje vlotter. Een heel erg goedemorgen, lieve medemensen. De klok heeft 10 uur geslagen. Dat betekent de start van je zaterdag. En zoals traditioneel vieren we dat met de hitlijst van Q-Music. De 40 beste hits van het moment. Allemaal achter elkaar en vooral ook in juiste volgorde. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Q Top 40.

0: hallo. De week is alweer bijna om, maar eerst nog even genieten van een welverdiend weekend. Of je nu aan het werk bent of niet. De zaterdag en zondag voelen toch altijd een beetje speciaal eigenlijk. De komende 3 uur tellen we af met de grootste hits van het moment. We tellen vooral ook af naar die grootste hit van het moment. En dat doen we dus met 39 andere hits. De Q-top 40 die wordt samengesteld op basis van Airplay, streaming, social media en ook jouw hartjes in de Q-app. Met deze week 17 stijgers, 20 dalers, 2 staanblijvers en ook 1 nieuwe hit. Maar eerst nog even terug naar vorige week, want toen zag het podium er nog zo uit.
1: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
0: Het was Jonas Blue en zijn hele zonnige Edge of Desire.

0: Topic Becky G en Sorry Papi. Ik zag deze week een video van Becky G waarin ze vertelde dat ze pas nu, na 10 jaar muziek maken, eindelijk muziek maakt zoals Rebecca dat wil. En dan denk je misschien van, wie is Rebecca dan? Wel ja, dat is Becky G zelf. Haar echte naam is Rebecca, vandaar Becky G. Sorry Papi staat al 7 weken in de lijst, vorige week dus op nummer 2. Dat is trouwens even lang als dat de zomervakantie al bezig is, hè? 7 weken. Benieuwd of ze deze week nog altijd in die top 3 staat. Zometeen een gloednieuwe hitlijst. Eerst nog 1 keer luisteren naar de grootste hit van de afgelopen 9 weken.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: Wie ook anders dan de koningin van het voetbal en van de zomer, Shakira.

zou zomaar eens de 10e week voor Die Die kunnen zijn. De 10e week bovenaan de lijst. Want Shakira die staat er dus al 9 weken lang helemaal alleen op 1. Als jij het straks wil meevieren, ik zou zeggen, ga alvast even naar de bakker of zo. Of naar de supermarkt voor een stukje taart. En dan kan je dat straks net voor 1 uur meevieren. Mocht ze natuurlijk terug helemaal bovenaan staan. Zometeen eerst even door de rest van de Q-top 40. Met deze week ook 1 nieuwkomer in de lijst. Een beetje nieuw bloed. En ik moet zeggen, het was een zwaar duel voor die ene gegeerde nieuwe plek in de lijst. En Bruno Mars, die heeft dat duel verloren. Na 31 weken ligt I Just Might met zijn klikken en vooral ook met zijn klakken uit de Q-top 40. Maar ja, ik zeg het, hè, straks nieuwe muziek in de lijst. De vrouw die geregeld op de rug van een paard zit en zich ook graag begeeft tussen de cowboys. Die komt er nieuw aan. Maar dat is voor straks. Eerst beginnen bij het begin. En dat is in de Q-top 40 nog altijd nummer 40. Samber die gaat -4 met zijn homewrecker.

0: uit Westminster is een van de gelukkigen. Zij heeft een zondagticket voor een Pukkelpop kunnen bemachtigen en is er morgen dus bij met op de mainstage onder andere Somber. Vandaag staat die mens trouwens op Lowlands in Nederland. Dus ik ben dan vooral heel benieuwd of hij vanavond slaapt in Nederland of toch al even de grens oversteekt en zo een schoon hotelletje in België pakt. Ja, mocht je hem toevallig nog tegenkomen, vertel hem vooral niet dat hij 4 plekken is gezakt in de Q-top 40, want daar gaat hij natuurlijk niet blij mee zijn. Homewrecker helemaal achteraan op nummer 40 en zometeen in de lijst. Een Noor die zijn artiestennaam heeft laten bepalen door school. Dus zijn artiestennaam is de afkorting die hij kreeg op de schoolcomputers bij hem. Dat is wel grappig. Want dat zijn altijd zo de eerste letters van je voor- en van je achternaam. Bij mij was het altijd Tipi, T-I-P-I van Timo Pireda. En zijn naam is Kirre Gurvel. K-Y-G-O. Dan weet je eigenlijk al wie het is.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL. Let's see you shine.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten.

0: Yo, Timo, Mathieu Terijn hier. Zeg, wij gingen toch iets regelen, hè? Zo voor ons nummer in de Q-top 40. Allee, je weet wat ik u beloofd heb, hè? Allee, bel maar terug. Yo, yo.
1: Bericht gewist.
2: 38.

en die dag is volgende week donderdag. Dan is er het laatste Sunset-concert hier aan ons Q Beach House met op het podium ook Bazaar. Dat gaat heel cool worden, want ik weet nog een paar jaar geleden hebben ze dat ook eens gedaan, zo'n Sunset-concert. En toen stond echt het hele strand vol. Mocht je mij niet geloven, wel eer bewijs.

echt, ik kan het je niet inbeelden. Gewoon een volledig strand, geen zand meer te zien. Ooit komt er een dag, zakt wel een beetje in de lijst. 6 plekken om precies te zijn. Wel nog altijd hartjes en steun van Tibe uit Herzelen en Magali uit Zonnebeke. Zeg, voordat de kleine Henri PFR achter een draaitafel stond, ging hij eigenlijk met zijn fietsje naar de hockey elke week. Dat heeft hij nog lang gespeeld. En deze week was hij de openingsact voor het WK hockey in België. Dat zonder puck, maar wel met een dikke schijf. Sola Sola is dit op nummer 37. De Q Top 40.

0: cool verhaaltje in eigen land deze week. Lars uit Sint-Niklaas, die zingt graag en die plaatst daar ook video's van op Instagram. Hij doet zo meestal van die Nederlandstalige covers. En deze week deed hij nog een cover van de nieuwe van Teddy Swims. En ja, het is echt cool. Die video die werd ook gedeeld door Teddy Swims zelf. Ik zal het zo meteen even laten horen. Eerst moeten we nog naar de weg, want er staat nog altijd één file op onze Vlaamse snelwegen op de E40 richting Brussel. Daarbij is hij ondertussen 10 minuten en dat tussen Borgworm en Berloz. Als je toch nog op een andere plek zou stilstaan, dan gaat het daar sowieso een beetje vlotter. Ja zeg, Lars uit Sint-Niklaas, die heeft ondertussen heel wat volgers bijgekregen denk ik, want zijn cover die werd dus gedeeld door Teddy Swims himself. En die mens die heeft toch wel enkele miljoenen volgers. Ik denk dat hij er zelf geen jota van verstond, maar het klinkt wel echt heel leuk.
1: Ik hoop dat we blijven wie we zijn en we opnieuw beginnen.
0: De Nederlandse versie van Break Up.

0: met de stem van Sister Nancy. Ah, je kent het misschien. Dat is een heel bekend reggae nummer. En het klinkt natuurlijk nog beter met de beats van Yugal himself. Jamaican op 35, twee plekken lager deze week. Zeg een heel erg goeiemorgen. Het is voorbij 10:30 op je zaterdag. En Silke uit Ophoven die heeft leuke plannen vandaag. Misschien wel de leukste. Ze gaat voor de eerste keer met haar zoontje naar de binnenspeeltuin. Hey, maar dat is wel echt een wereld die gaat opengaan voor dat kindje, denk ik. Ik hoop dat jij ook een fantastische dag hebt. De muziek die zit in ieder geval goed met de Q-top 40. Een half uur geleden namen we nog afscheid van de langst genoteerde hit. Dat was Bruno Mars met I Just Might. En dat betekent dat je zometeen de nieuwe langst genoteerde mag verwachten. Het is de 30ste week voor een mevrouw die op haar 27ste al een Grammy in haar bezit heeft. Ik denk dat je ze wel gaat kennen, ja.
1: Q-Music presenteert het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Q-top 40. 34.

staan al 16 weken in de lijst. Het is deel geworden van jouw zomer eigenlijk. Hè? DJ-licious en Milo. Forever Young, 6 plekken naar omlaag richting nummer 33. Just remember, we're forever young. Ja, die Milo die gaat dit najaar trouwens ook toeren doorheen een heel stuk van Europa. En daar gaat hij dan akoestische versies van oude liedjes brengen. En je weet het of je weet het niet, ja, die Milo die heeft zoveel hits gehad al. Bijvoorbeeld dit. Just a little, a little in the middle, a little in the... Echt leuk van lang geleden. Of dit. You got me saying, hey. Misschien zelfs dit. Ja, hits à volonté eigenlijk. Mocht Marshmallow de decks ooit inruilen voor akoestische muziek, daar zou ik ook wel willen bij zijn. Gewoon omdat hij dan eindelijk die gekke emmer van zijn hoofd gaat halen ook. Ja. Hier is hij samen met Kelsey Ballerini. Another Drink op nummer 32 in de lijst. Goedemorgen.

0: uit Diksmuiden en Vincent uit Essen. Onder andere gaven een hartje aan Bassera en All Because of You.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Samber opende de lijst. Hij doet min 4 met zijn homewrecker.

0: derde week en nu min 6 voor Bazaar.
1: Ooit komt er een dag, dus wacht daarop.
2: Nummer 37.
0: Sola Sola, twee plekken minder voor Henri PFR. Beter nieuws voor de Break Up in Reverse van Teddy Swims, die doet +2.

0: 34.
1: Een nieuwe langsgenoot tegen de plus 6 voor Olivia Dean en haar So Easy.
2: Make it so easy.
1: Voor de jonge zielen van DJ Licious en Milo moeten er 6 op achteruit.
3: Forever young.
1: Mindri voor Marshmello, Kelsey Ballerini en... Allee, ja, dan nog eentje. Het is goed, ja.
0: Nummer 31.
1: Daarnet nog Bassera, 1 plek lager, All Because of You. Je voelt het.
0: De Q Top 40.
1: Je voelt die zaterdag door je aderen stromen. De hits die vliegen om je oren. En je zingt nu al 3 weken lang mee met de nieuwe van De Bauza. Je hoeft niet eens de hele tekst te kennen om hierop mee te viben eigenlijk. 9 plekken lager voor Lose Myself.

0: hoe dan ook op nummer 29 in de Q-top 40. Maxime en Babette. 3 minuten voor 11 geworden, berichtje van Philippe in de Q-app. Philippe zegt, hey, komt er nu weer een nieuw country nummer binnen in de Q-top 40 vandaag? Nou ja, ik had het daar straks al verteld, hè. Nieuwe country muziek, je bent er natuurlijk al een beetje gewend. Er zitten al heel wat country nummers in, onder andere dit. Dat is ook een beetje zo wat cowboy. Yeehaw! Maar dus zometeen het ultieme nieuwe country nummer. Ondertussen 1 uur voorbij en nog 2 uur te gaan. Je luistert naar de hitlijst van Q-Music. Jij bepaalt de meter hartjes uit te delen in de Q-app. Zometeen goed nieuws voor Lost Frequencies in de lijst. En minder goed nieuws voor Ed Sheeran en Martin Garrix. En ah ja, toch nog 1 keer dan Bruno Mars.
1: De Q Top 40. Q Music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Delphine.
3: En goedemorgen. Het politiekantoor in Anderlecht is beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step en een van hen trok een zwaar oorlogswapen, zegt de korpschef.
4: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
3: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000 blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En zijn er wellicht nog veel meer, zegt het agentschap Wonen.
5: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
3: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. En Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofd heeft. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant van ebola. Maar mogelijk beschermen ze ook voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. Kans op een bui vandaag, 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, meestal droog. En maandag krijgen we veel zon en 23 graden.
2: Dankjewel, Delphine. Twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting Brussel. Daar moet je bijna 10 minuten bij tellen. En dat tussen Borgworm en Berlos door een ongeval. En op de Brusselse buitenring ook nog eens 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
6: Timo Pirera.
2: Een heel erg goeiemorgen. Zometeen een Belgisch lid uit de Spotify Billions Club. En ook deze man is lid trouwens.
6: Nummer 28.

0: heerlijk. Lost Frequencies, Live It All. Hij is dus één van de drie Belgische artiesten die op Spotify een hit heeft met meer dan 1 miljard streams. Ik vind dat crazy, 1 miljard. Dat is 1/7 van de wereld, hè. Dat is echt wel heel veel. Sinds deze week is er trouwens nog een artiest bijgekomen. Het waren eerst 2 Belgen. Sinds deze week de derde.
1: Hallo, dans.
0: Stromae.
1: Hallo, dans.
0: Vooral heel uniek, omdat dat in het Frans is. En dat gebeurt blijkbaar echt niet vaak. Zeg, en nu hop in galop op ons paard. Ja. Want je had nog 1 nieuwe hit te goed. Een hit die je ondertussen eigenlijk al heel goed hebt leren kennen. Het was de Q-topschijf van afgelopen week. Een hit die volledig, maar dan ook volledig, in de country vibe zit. Ik heb het over Ella Langley. En die kan je vooral kennen van 1 ding. Die zegt zo heel cool, come on.

countrymuziek is terug van nooit echt weg geweest te zijn. En nu dus ook dubbel en dik aanwezig in de Q-top 40. Hartjes van Muriel uit Temse, Anne uit Haarlembeke, Thomas uit Betteren en nog heel veel anderen. De hoogste en ook de enige nieuwkomer deze week op 26. Choosing Texas.

0: Een beetje extra energie op je zaterdag, dat is waar je het warm van krijgt natuurlijk. Milk Inc. en Medicine op nummer 25. Ze doen het 10 plekken lager dan vorige week. En ik wou ook even een klein mopje maken over het medicijn dat de vrouw van Reggie in ieder geval niet heeft genomen de afgelopen tijd. Maar ik weet niet in hoeverre dat ik het mopje mag maken. Ik ga het even vragen aan mijn producer Daan. Mag ik het mopje maken of is het gevoelig?
1: Nee, zeker.
0: Mag ik het maken? Dat is goed. Ik ga het even stappen. Dus Medicine op je radio daarnet. Weet je welk medicijn de vrouw van Reggie niet heeft genomen? Ah, wel ja, de pil natuurlijk, hè, want ze verwachtte een tweede kindje. Oh. Leuk nieuws voor Reggie en Christel. Ik wens ze alle geluk van. Nu even terug naar afgelopen woensdag, want tussen twee stevige buien door schien hier het zonnetje in Oostende. Een ideaal droog moment voor een berre op je podium bijvoorbeeld.

0: Ah, zo leuk. Je kan de beelden ook terugvinden op onze socials. En zometeen dan krijg je hem in zijn volledigheid op nummer 24.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House.
2: Maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q Sounds.
4: With you. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base.

vrijdag, zaterdag, zondag. Yesterday, today, tomorrow. Ja, yesterday, today, tomorrow. Voilà, dat is het weekend. Hè. Met je top 40. Het weekend is daar, het is zaterdag 23 augustus vandaag. Het einde van de zomervakantie was eigenlijk nog nooit zo dichtbij als vandaag, kan je wel zeggen. Maar ik heb het gevoel dat jij er wel nog alles uithaalt. Veel berichtjes in de Q-app. Sandra uit Beersen, die is sinds gisteren terug in het land na een weekje in Italië. En weet je wat ze vandaag gaat doen? Naar Paradisa. Dat is een goede ingesteldheid. De vakantie stopt niet als je terug in België bent. Zalig. Ik zag trouwens ook dat Ron Weasley... Je weet wel van Harry Potter, deze week ook nog in Paradisa is blijven slapen. Ik ben dan vooral ook heel benieuwd welke kamer zou die gelegen hebben. Hè? Want in Paradisa kan je zo slapen tussen de ijsberen en dan heb je zo'n kamer bij de penguins en zo. Heel cool. Voilà, geniet nog van je dag daar in Paradisa tussen de beesten. Frederik uit Mazeik, die is bijna klaar met zijn werkdag. Laat die weten, die is al de hele voormiddag bezig. Ik hoop dat jij deze zaterdag ook goed doorkomt. Het is nu in ieder geval met de 23 beste hits van het moment. Want dit is de Q-top 40 met nu Just a Little van Houston.

vrouw die van elke hit een dikke vette hit kan maken. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ondertussen 11:30 op de klok, dat is zo'n beetje het moment dat ik mij in het beach house altijd begin af te vragen, moet ik nu goedemorgen of goedemiddag zeggen? Ik ben al begonnen met goedemiddag. Laat me vooral weten als ik dat niet mag doen. Even kijken op de weg, 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 tussen Borgworm en Berlo. Daar verlies je 10 minuten door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Gent ook nog eens 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En tenslotte moet je er nog 5 bij tellen op de E17 richting Antwerpen. En dat tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, gaat het daar sowieso een beetje vlotter. Timo Pirera. Met nu de diepste daler in de lijst. Misschien was het dan toch net die ene repeat te veel. 13e week en nu min 11 voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Q Top 40. Q Music. Nummer 21.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. So rewind, ja, het kan niet elke week je week zijn. Deze week zijn ze de diepste dalers, min 11.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Voor de pauze en dat catchy look.

Alex Warren opende het tweede uur. Passenger doet plus 6. Nummer 27. Min 3 voor Lost Frequencies.

0: 26.
1: Hoogste nieuwkomer Ella Langley. Come on, baby. Choose in Texas.
2: From Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room.
0: 25.
1: Min 10 voor Milk Inc. en hun medicijn.
3: Music is my
1: Yesterday, Today, Tomorrow. Berre mag één plek de lucht in deze week.
4: So if you need someone, I can be someone. You can always run to me.
0: 23.
1: Ik moet onpartijdig zijn, maar toch is dit mijn favoriet. Juste.
4: 23.
1: Doet ook plus 28. De country vibes zijn nog niet voorbij. Min 2 voor Taylor Swift. En dat heerlijke I Knew It, I Knew You.
5: And I

0: zo dadelijk Martin Garrix en Ed Sheeran. En hierbij verklaar ik de Q-top 40 officieel door midden geknipt.
1: De Q-top 40.
0: Ja, Bruno Mars die komt dat doen met zijn On My Soul. Het is zijn 7e week, hij doet nu plus 2. Onder andere dankzij de hartjes van Erna en Mark uit Beersel. En ook Betty uit Puur Sint-Amans. Het stopt maar niet, dit is On My

0: dat wel content zijn, die Bruno Mars. Nou, zijn andere hit ligt deze week uit de Q-top 40. Maar On My Soul gaat toch nog twee plekken naar boven. Zeg, de geruchtenmolen begint te draaien. Heel binnenkort zou er nieuwe muziek komen van een 16-jarige zangeres uit de UK. Er is een nummer dat Freya Sky al een lange tijd geleden heeft gemaakt. En ze heeft dat enkel nog maar live op een concert gebracht. Dus er is nog geen studioversie. Ik ben al even op het internet gaan snuisteren hoe dat dan zou kunnen klinken. Een nieuw liedje van Freya Sky, wel ongeveer zo. Taste, zo heet het. En er wordt dus gefluisterd dat ze dat nu aan het opnemen is in de studio. En dat dan binnenkort ook effectief uitkomt. Misschien gaan we het ook wel draaien bij Q-Music. Gelukkig zingen wel vlotjes mee. Heel luid zelfs als je alleen in de wagen zit. Met Silent Treatment zometeen.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzegbaar.

22e week in de lijst. Nog veel hartjes voor Jelly Roll. Onder andere door Aurélie uit Bertem Beter. I'm good op nummer 18. I'm good, I'm good. Goedemiddag. Ik moet zeggen, het is best een mooie zaterdag vandaag. Het is niet dat we dat echt hadden zien aankomen eigenlijk. Ja, een week geleden kon ik op de radio zeggen, wat een prachtige zaterdag. Hè. En dan zou dat ook kloppen voor elke luisteraar in het land, want toen was het nog een beetje tropisch warm. Vandaag kan dat helemaal anders zijn. Ik kan zeggen tegen jou, ja, hier in Oostende schijnt de zon op dit moment, wat ook effectief zo is. Ondertussen kan het dan in de Kempen aan het regenen zijn en dan zo tropisch warm in West-Vlaanderen en in Leuven misschien een tsunami of zo. Allee, ik weet niet. Het is gewoon voor het gedacht vooral, denk ik. Ik hoop in ieder geval dat het bij jou ook een schone zaterdag is op dit moment. Luca uit Assen die stuurt net een foto van een heel comfortabele zetel. Ik zie een theetje, ik zie een beetje chocolade en een boek met kruiswoordraadsels. Ze stuurt, ik kom er niet meer uit vandaag na een stevig feestje gisteren. En gelijk heb je, Luca. Brecht uit Laakdal, die is dan wel weer een beetje anders begonnen aan zijn dag. Een fietstocht van 120 kilometer. Succes!

0: 23e week. Voor David Guetta en Save Me Tonight. Oei, oei, ik word hier op de vingers getikt. Elke uit Antwerpen tikt me even op de vingers in de Q-app. En zegt, dag Timo, je bent wel iets heel belangrijk vergeten. Er zijn veel mensen met leuke plannen, dat sowieso. Maar dus blijkbaar zijn het vandaag ook de bollekesfeesten. En dat had ik nog niet gezegd. Dus de bollekesfeesten in Antwerpen. Met vanavond op het podium onder andere Aaron Blommaert. Dat is natuurlijk zeer belangrijk. En vooral ook heel handig, want dan hoef je zo de dagen niet meer te tellen. En dan hoef je niet meer te denken van hoe lang duurt het toch? Want het is gewoon vandaag, je hoeft niet meer te tellen. Ja.
1: Ik tel de

zijn de pianonoten die je voor altijd zullen doen terugdenken aan de zomer van 2026 en of dat een schone was. De pauze en Magnetic en niet getreurd. We zitten nog maar in het voorlaatste uur van de Q-top 40. Nog 14 hits te gaan met nu Criss Cross Amsterdam.

0: de hit die voldoet aan mijn niveau van Frans. C'est comme ci en c'est comme ça, ja. Heerlijk crisscross Amsterdam en my oh my.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Met de stem van Willy William natuurlijk. Lieke uit Herentals die is net begonnen aan het middageten. En zoals dat moet op een zaterdag, is het licht en makkelijk. Een goede croque-monsieur kan je niks mis mee doen. Je krijgt dat onder andere op een bedje van Meteor.

0: staat Sienna Spyro nog altijd in de top 10? Dat ontdekken we zometeen na het nieuws van 12.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
2: you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Delphine.
5: En goedemiddag. In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in diezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam het door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius zegt wel dat het aan een oplossing werkt. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Een van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt de korpschef.
6: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
5: En dat volgt dus in dat onderzoek. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, dan moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips. Je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maximaal rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden.
0: Dankjewel, Delphine. 5 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij tellen. Dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 5 minuten ook richting Nederland op die Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring dan 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En nog eens 5 tussen Groenendaal en Belrik in de Dreef. En tenslotte nog 1 file van 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, ah wel, dan gaat het daar een beetje vlotter.
1: Timo Pirella.
0: Welkom in het laatste uur van de lijst. Zometeen K-pop in een Ed Sheeran jasje. Eerst nog Meteor.
1: Nummer 13.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Vorige week nog de hoogste nieuwkomer en nu de sterkste stijger. 14 plekken de lucht in. Daar zijn Christel uit Dilbeek en Moira uit Boortmeerbeek ook heel blij mee. Boortmeerbeek, dat zou het ook zijn. Ze gaven allebei een hartje aan Cat's Eye en Animal, samen met nog heel veel andere luisteraars natuurlijk. Ik weet niet of je het weet, Cat's Eye, dat is een K-pop groep, heel populair in Korea. Het zijn vooral zo allemaal tieners die eigenlijk auditie moeten doen om in een bepaalde groep te mogen zitten. Je moet goed kunnen dansen, je moet goed kunnen zingen, je looks die doen er ook toe waarschijnlijk, denk ik. Allee, ik zit niet in de jury van een K-pop groep natuurlijk. En ofwel zit hij erbij, ofwel moet je die droom voor de rest van je leven laten varen. Maar dat was ook het geval in het begin voor Adela Jergova. Een Slovaakse ex-ballerina is dit. Die was er niet door. Die zat in de laatste ronde om ook part te zijn van deze K-popgroep, van Cat's Eye. Was er niet door. Maar Adela die heeft de moed niet opgegeven. Ze bleef zelf muziek maken en doet het eigenlijk heel goed nu. Je moet eens even luisteren. Dit is een nummer dat ze dit jaar nog heeft uitgebracht. Leuk. En het coolste van al, morgen staat ze ook nog eens op Pukkelpop in Hasselt. Ik vind dat een leuk verhaal. Wij snel door met de Q-top 40, zometeen de top 10. Nu eerst net niet daarin. Alex Warren op nummer 11. Dit is Fever Dream bij Q.

0: als je denkt, waar ben ik nu weer in terechtgekomen? Ah wel ja, de zaterdagmiddag bij Q Music met zometeen de top 10 van de Q-top 40. En ook nog een nieuwe Q-top schijf die komt eraan.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 20.
0: Eerst een overzichtje, plus 2 voor Bruno Mars. Ook de 16-jarige Freya Sky mocht 4 plekken de lucht in met haar Silent Treatment. -2 voor Jelly Roll staat al 22 weken in de lijst met zijn I.

0: Party Hardy. Plus 2 voor David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Geen tranen voor Aaron Blommaert, want hij doet plus 1 deze week.
1: Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
0: 15. Min 7 en nu uit de top 10 getuimeld. De Bauza en hun Magnetic. Crisscross Amsterdam, Louisa Sanza, plus 4 voor My Oh My. Meteor, nog altijd de beste Belg, hij moet nu wel 2 plekken achteruit. Ik zo

0: Zeg, daar straks al helemaal aan het begin van deze Q-top 40. Een hit van Kygo, Save My Love. En als je dacht van ja, Depp heeft een hitje te pakken, heeft wat goed centjes verdiend. Nu zal hij wel gestopt zijn met muziek maken voor dit jaar. Ja, nee hè.
1: De Q-top schijf.
0: Hij heeft gewoon een andere zanger ontmoet en hij dacht ik ga het gewoon nog eens doen. Ik ga nog een dikke vette hit maken. Max McNone. Dat is de naam van een Amerikaanse zanger die waarschijnlijk ook Schotse roots heeft, zou ik denken. Anders heb je niet zo'n achternaam, toch? McNone. Het is echt heel leuk en ook deze hit gaat over oude liefde. Dus zo terugdenken aan alle momenten die je meemaakte met een oude liefde van jezelf. Je moet eens luisteren, het is echt heel schoon en je gaat hem vooral extra veel op de radio horen deze week.
1: Dit is deze week

0: Take Me Back.
1: Samen met Max Macnoon, Take Me Back. Ga je dus extra veel op de radio horen deze week. Het is de nieuwe Q-top schijfhuis. Zeg, een klein uurtje geleden hoorde je ook al nieuwe muziek in deze Q-top 40. Ik heb dan over dit.
2: Come on, baby.
1: Come on, baby.
3: Nieuw.
4: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
1: Country vibes met Ella Langley. Ja, ideaal voor een party daarbij.
5: Ja.
1: Kwam nieuw binnen op nummer 26 en zometeen wordt ook de top 10 van deze Q-top 40 geopend met Country Vibes. Het is een hit over de Amerikaanse staat Massachusetts. Ja, ik ben niet goed in dat te uitspreken, ik heb al vaak fout gezegd, maar het is Massachusetts. Ja.
3: Q-Music presenteert
6: Q-Pichos, zijn we klaar?
3: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
7: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
3: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
7: Maximum Summer.
8: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
9: Go Yellow!
10: Oh, ons cv-fotoboek is er.
11: Mag ik eens kijken?
10: Wauw. Oh, weet je dit nog?
11: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
12: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
13: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
14: Oh, schat, kijk, die afwerking.
15: Oh, en dat is hier zo stil.
14: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
15: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
14: Oh.
13: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
14: Oh.
13: Zegt.
16: Oh, Quadro.
17: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
18: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
17: Hoe praat jij nu?
18: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
17: En vind je vrouw dat niet lastig?
18: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
19: Mobile Vikings.
17: Play it smart.
3: Nummer 10.
20: On a

nachtjes van Arne uit Diegem. Tatjana uit Sint-Katelijnen-Waver onder andere. Voor de heerlijke goede vibes van Another and Talk to You. Dat is een ideaal tempo voor je zaterdagmiddag. Zeker als de zon schijnt. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval is hier aan de zee. Echt wel hoor. Wat een prachtige zaterdag is het vandaag. Het mag allemaal goed vooruit gaan. Des te sneller is het natuurlijk ook zaterdagavond dan. Kan je misschien genieten van een klein feestje hier of daar. We hebben een van de twee gasten van Another deze week trouwens ook gedaan. Het is een DJ-duo. En Jesse, een van de twee, was jarig deze week. Happy birthday. Zeg, ook voor Sienna Spyro is het een mooie week. Er wordt nu al gefluisterd dat ze een van de kanshebbers is voor de Grammy van de beste nieuwkomer. Altijd pas schoon, denk ik, op die leeftijd, amai. Q Top 40 op nummer 8 deze week.

0: dagje van Femke uit Boom en Bart uit Aalst, onder andere voor Sienna Spyro en Material Lover. Voilà. Oei, wacht, ik ben een beetje te snel eigenlijk. Wacht, ik ga even door een secondje. Ah ja, want er staan nog files hier en ik wil dan al doorgaan naar het volgende liedje. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Er staan 3 files in totaal op onze Vlaamse snelwegen. De langste staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 12 minuten bij tellen. En dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel 8 minuten erbij tussen Sterrebeek en Kraaienem. En ook nog eens 6 minuten op de E19. En dat tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Mocht je dan toch nog op een andere plek in de file staan, wel, dan gaat het daar op zijn minst al een beetje vlotter. Voilà, en nu, ja, nu mag het wel komen. Ja, voilà. Ja.
1: Timo Pirera.
0: Met zometeen de headliner van Pukkelpop. Mocht hij al vroeger in het land zijn, kan hij misschien een bezoekje brengen aan Bokrijk. Hè? Toch wel het monument van Limburg natuurlijk. Kijk je naar Bibi Rexha. Top 40. New Religion. Junior.

0: Morgen op de mainstage in Hasselt op Pukkelpop Summer and My Body Isn't Ready doet het eigenlijk heel goed in de lijst. Steven uit Hasselt en Melanie uit Brugge bijvoorbeeld, die gaven een hartje en zij zijn niet de enige. Summer mag 3 plekken de lucht in deze week. Zeggen ook Lisa, die kan al niet wachten, laat ze weten. Ze zegt, oh my god, Zara Larsson en Summer op dezelfde dag op hetzelfde podium. Ik hoop dat ze samen iets gaan doen. Oh ja, dat snap ik. Een tijdje geleden stonden Summer en Zara Larsson ook op dezelfde dag op een festival. En toen heeft Zara Larsson mee de opening van Summer gedaan. En dat hebben ze toen echt gewoon op het moment daar afgesproken. Dus zo snel bedacht een plannetje. Dus het zou heel cool zijn. Ik ben benieuwd hoe dat daar morgen gaat zijn op de mainstage. Ja, dit applaus is misschien al voor zometeen. Want we duiken in de top 5 van de Q-top 40 met, wie weet, voor de 10e week bovenaan Shakira, Shakira en Die Die. Het zou zomaar kunnen. Dat is waarschijnlijk ook een ideaal moment voor jou om je beste imitatie van Shakira door te sturen in de Q-app. Ik zou dat nu al even willen vragen naar jou. Mocht jij zoiets hebben van, ah ja, ik kan dat ook wel. Ik kan dat bijvoorbeeld zelf ook wel, vind ik. Ik doe altijd zo, Shakira, Shakira. Eigenlijk is dat het enige wat je moet doen. Hè. Stuur mij even een audioberichtje in de Q-app waarin jij Shakira nadoet en Shakira in een Shakira-stem feliciteert. We weten nog niet of het nodig gaat zijn, maar straks komen we erachter of zij voor de 10e week bovenaan deze lijst staat. Eerst nog 5 andere hits. Met te beginnen, Papi Papi.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Tee de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké. Okay.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
3: de Vos Lemmes.
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
10: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vanavond bij VTM trekt Denzel Washington recht wat scheef zit in The Equalizer. En VTM 2 gaat witwassen in een zwarte komedie. De tv-première van The Kill Room. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Kingdom of Fear doet het heel goed. Staat al 17 weken in de lijst. Dit is de hoogste positie tot nu toe in de Q-top 40. Nummer 4 voor Cameron Whitcomb. En dan nu tijd voor het belangrijkste moment van de Q-top 40. Ah ja. Ben je klaar?
1: 3.
0: Met al minstens 1 verschuiving in de top 3. Al is dat niet het geval bij deze. Jonas Blue, net zoals vorige week, met een bronzen medaille.

0: dit is een fantastische hit die het echt al een hele tijd goed doet in de Q-top 40. Teddy Swims op nummer 2. Deze week een klein duwtje in de rug van jou. En 2 plekken de lucht in. En nu dus een zilveren medaille met zometeen. Op de radio, als je een trouwe luisteraar bent van de Q-top 40, toch wel een magisch moment. Eerst nog de boekhouding.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Plus 2. En nu in de top 10, Stella Lef.

54 Ultra mogen er 4 de lucht in met Talk to You. Acht. -2 voor Sienna Spyro en haar Material Lover.

0: 7.
1: Dipje voor Bibi Rexha en Faithless. Zij moeten het twee plekken lager doen. Plus 3 voor Samber en My Body Isn't Ready.

0: 5.
1: Ja, excuses zijn op zijn plek. Topic Becky G, min 3.
0: Nummer 4.
1: En plus 3 voor de Kingdom of Fear. Ask me how it goes. Jonas Blue blijft staan met zijn Edge of Desire.
0: Twee.
1: En terug een duwtje in de rug voor Mr. Know-It-All voor Teddy Swims. Als je nu aan het luisteren bent naar de Q-top 40 om 5 minuten voor 1 op je zaterdag... 22 augustus vandaag. Dan ben jij deel van dit legendarisch moment toch wel. Oh my god. Ik ga even vragen voor de vele mensen die hier in de Q-studio staan, in het Q-Beach House in Oostende, om even een klein applaus te geven. Woo! Woo! Het is zover. De 10e week bovenaan.
0: Nummer 1.
1: Niemand minder dan Shakira. Opnieuw.

0: HQ Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
4: Een goedemiddag. De grote stroompannen in de Vlaamse Ardennen. Rond Oudenaarde en Zwalm zitten meer dan 10.000 gezinnen zonder stroom. Al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in diezelfde regio ook al een grote stroompanne, toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is en hoe lang het probleem zal duren. Netbeheerder Fluvius start al haar cabines één voor één weer op, dus het probleem lijkt wat op te lossen. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheid. Dat het commissariaat er vannacht is beschoten met een groot oorlogswapen. Je hoort de lokale korpschef.
5: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
4: Het is niet duidelijk wie de daders zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. En het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen vorige week is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Die zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. En daarop is er dus een brandend voertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is daar wel onder controle. Deze namiddag zowel opklaringen als buien naar maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden.
3: En het wordt drukker op de snelweg. Er staan momenteel 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 9 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En ook eentje richting Nederland. 6 minuten erbij tussen de Le Grellelaan en Borgerhout. Dan richting Hasselt op de E313. 5 minuten tussen Ham en Beringen. Richting Antwerpen dan op de E313. 5 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de buitenring verlies je er ook 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plaats gaat het gelukkig wel vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.
0: Dorien Matthijs.
3: Hallo, een AAA line-up. Daar heb ik voor gezorgd op jouw zaterdagmiddag. Adele hoor je na Afrojack

0: in the deep. 10 over 1, dus ondertussen ook rolling in onze zaterdagnamiddag. Heel fijn dat Q daarvoor bij jou aanstaat. Zeg, tipje van de sluier wat je dit uur kan verwachten. Onder andere... It's my life. Die goede vettige gitaren van Bon Jovi die komen voorbij. Maar ook dit... I said, ooh. De lichten worden muzikaal gedoofd door Juste, Jack Staal en John. En natuurlijk ook deze bende. De Black Eyed Peas, ja, die gaan het tempo serieus opdrijven. Maar eerst... Een spiksplinternieuwe hit van een band uit Los Angeles. Uit het niets gaan ze helemaal viraal. Met hun eerste en momenteel ook nog enige hit... die hier nu klaar staat bij mij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Temper City, zo heet die gloednieuwe band. En je hoort ze nu met Self-Aware bij Q.

0: en de Chainsmokers met Jungle. Het is vandaag zaterdag 22 augustus, dag 3 dus van Pukkelpop. De festivalgangers die het gisteren een beetje te bont hebben gemaakt, die komen meestal zowat tegen dit uur uit hun tent gekropen. Dus aan hen geen zeer goede middag, maar een zeer goede morgen. Het is ondertussen ook het voorlaatste weekend van de zomervakantie al. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw hoogtepunt van de zomer tot nu toe was. Je mag er maar één kiezen, één moment. Dus kies wijs en laat het mij nu even weten in de Q-app, terwijl ik Sabrina Carpenter op je loslaat.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, doet die deur open.
3: Bruno.

Jack Style and John. Maximum. Wat was jouw hoogtepunt van de zomer al? Dat gooide ik daarnet even in de groep. Bij Franne uit Riemst was dat een ballonvaart met haar kindjes. Bij Luc uit Aalter was het Pommel in Thijs concert op Rijvers. Kan ik mij ook voorstellen. Knaller van een concert moet dat geweest zijn. Hier bij mij aan het Q Beach House heb ik het ook even gevraagd aan de mensen die hier stonden. En bij luisteraar Fran en Elise was het Circus Camille. Dat was hun absolute hoogtepunt. Lieve uit Gent die vraagt ook nog aan mij. Zeg Dorien, wat was jouw hoogtepunt deze zomer? Wel, eigenlijk is mijn antwoord heel simpel. Het is mijn allereerste zomer hier aan het Q Beach House. En ik moet zeggen, ik ken geen mooiere plek om plaatjes te mogen draaien dan hier met dat zicht op zee. En het zonnetje die hier ook af en toe komt piepen. En natuurlijk een dikke banger van Bon Jovi die ik nu op je afvuur. It's my life, back you. Heel erg. Goedemiddag.

Khalifa en Charlie Puth met See You Again, Back You. Daarmee 13:01. En ik heb de Ed opgetrommeld. Ed Sheeran, daar heb ik het over. Je hoort hem zometeen met zijn Azizam. Maar eerst even naar de snelwegen. Hè. Het wordt daar zeer druk. Er staan momenteel 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. 8 minuten extra tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Richting Gent zijn het er 6 tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dan richting Hasselt op de E313. Ook 6 minuten tussen de Senderlo en Beringen. Richting Brussel zijn het er 5 op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de buitenring zijn het er ook 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plek gaat het wel vlotter en verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Demi Lovato met Solo. Zometeen hoor je bij Q een artiest die na het uitbrengen van zijn gigantische wereldhit compleet van de radar verdwenen is. Het is te zeggen, toch uit de popscene. En ik dacht eigenlijk dat hij uit Australië kwam als ik hem opzocht. Maar wat blijkt nu? Hij is gewoon geboren en getogen in ons charmante Brugge hier in België. Hij komt er dus aan, Gauthier. Maar eerst de heel tof nieuws van Maarten en Dorothee. Weet je wat, ik ga het gewoon zelf laten zeggen. Q
1: Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House!
2: Maximum summer! En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee! Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q Sounds.
4: With you. Code Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.

met I Just Might Back You. Ja, het is gebeurd, hè. Ik voel me net Erik van Looy in De Slimste Mens, als ik het zo zeg. Maar na 31 weken in onze Q-top 40 en daarmee ook onze langst genoteerde hit in de lijst, moeten we afscheid nemen van hem. Oh, sorry, Bruno. Maar het is maar dat je het weet. We still love you, hè, hier bij Q. Het is nog niet zo dramatisch als bij Sigma, die je nu hoort met Nobody to Love. Heel erg goedemiddag.

Deze zomer heeft hier ook al op ons podium gestaan aan het Q Beach House met onder andere deze fantastische I'd Love To Be In Love. Dus vandaag aan ons Q Beach House staan er hier twee telefooncellen van AXA en ze dagen je uit. Durf jij te bellen? Het is geen geheim dat de laatste tijd zeker de jongere generatie soms wat belangst ervaart. Ja, en ik moet eerlijk bekennen, als ik bijvoorbeeld naar het Chinese restaurant in mijn dorp bel, dan ben ik altijd heel bang om te zeggen hallo, ik ben nummertje 37 en voor mij graag doorheen. Ik bedoel omgekeerd. Dat is dus mijn grootste angst. om dan te komen ophalen, daar en eerst te moeten bellen. Swat, AXA die daagt je dus uit op het strand om in een van die telefooncellen binnen te stappen. En daar kan je dan kiezen of je naar de telefooncel naast jou belt en een gesprek gaat met een wildvreemde, namelijk de persoon die daar naast je staat. Of je kan ervoor kiezen om een telefoontje te doen met de centrale die jou achteraf dan tips en tricks geeft om jouw belkunsten te verbeteren. Dit is nu Think of Me bij Q.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Twee uur, goedemiddag. Hier is Delphine met het nieuws.
2: Goedemiddag. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakten opgelost. Rond Oudenaar zaten een tienduizendtal gezinnen sinds 10:30 zonder elektriciteit. Die komt nu stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Vorige week was er in diezelfde regio ook al een grote stroompanne, toen door een kapotte transformator. Het is nog niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. Binnenlandminister Bernard Quentin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt alvast extra veiligheidsmaatregelen.
3: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
2: Er raakte niemand gewond. Het is wel nog onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Formule 1 in de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar hij blijft wel leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Pukkelpop. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook Pommelien ook al op tijdens de set van zangeres Mo. Deze namiddag zowel opklaringen als buien, naar maximaal rond de 21 graden. En morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden.
1: En wat een tof muzieknieuws hoor ik hier ineens. Dankjewel, Delphine.
2: Er staan ondertussen 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de A12. Daar moet je 20 minuten extra rekenen tussen de Ekerse Steenweg en Leugenberg. Uitkijken daar, want het komt daardoor een ongeval. Dan richting Antwerpen op de E313. 10 minuten erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse Ring dan richting Gent. 10 minuten ook tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zijn het er 5 tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Tot slot ook nog op de Brusselse Ring op de Buitenring 7. 7 minuten erbij tussen Stroombeek, Beveren en Jette. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem zijn het er nog 5. Maar als je op een andere plaats in de file staat momenteel, gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten. Q-Beach
0: House. Dorien Matthijs.
2: Hallo, Imagine Dragons. Laat ons Q-Beach House hier zometeen letterlijk daveren nadat Pommelien Thijs onze zakken hier vult met zand.
4: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

Imagine Dragons en hun Thunder. Zeg, laat het uit, hè. Want het zonnetje is echt aan het strijden op dit moment om er door te komen vandaag. Ik weet niet hoe het er daar bij jou uitziet, maar hier in Oostende aan ons beachhouse is de hemel helemaal opengetrokken op dit moment. Heel goed nieuws voor onze gezellige terras hier. Maar ook voor alle festivalgangers natuurlijk, want vandaag dag 3 van Pukkelpop, waar Pommelien Thijs, die je net hoorde met haar atlas, al voor de tweede keer als special guest stond. Zeg, dag 3 op een festival, want daar zit Pukkelpop nu aan. Dat is meestal zo de dag dat de rijen aan de douches van de camping zo waanzinnig groot zijn dat je ofwel de eerste artiest mist waar je heel graag naartoe wilt of gewoon zegt, kijk, ik omarm het festivalgeurtje. Maar ik moet zeggen, daar in Kiewit, ik ruik het toch nog niet tot hier. Swat. Hier wek je ook bangers verzekerd. Pink komt er zo meteen aan, maar eerst deze van DJ Licious en Milo.

like a pill. Hier in Oostende is het zonnetje er net doorgekomen. Maar ik lees bij Diane uit Anderlecht, die zegt Torien, hier in Brussel regent het hoor momenteel. Wel Diane, ik hoop keihard dat die opklaringen ook richting het binnenland komen. Maximum. Het is al 22 augustus, zeg, time flies. Dus we zijn officieel ook bij het voorlaatste weekend van de zomervakantie beland. Volgende week halen we nog eens alles uit de kast hier aan het Q-Beach House. Met op dinsdag onze Maarten en Dorothee op bezoek hier in Oostende. Donderdag het allerlaatste Sunset-concert van de zomer. En straks gaan we het daar uitgebreid over hebben. Want de band die dat Sunset-concert voor hun rekening neemt, die komen er nog aan dit uur. Maar die laatste week van de zomervakantie, dat betekent ook vaak dat de nieuwe tv-programma's worden aangekondigd. De tv-programma's van het najaar. En daar ga ik zo meteen ook eens door met jou. Q-music. Maar eerst stuur ik Alesso en One Republic jouw kant uit. Na de chouchou van Q, onze Alex Warren hoor je nu met Eternity. Heel erg goedemiddag. Q-music.

0: met In Your Eyes, een gloednieuwe hit. Zalig vind ik hem. Music. Het najaar, daar wil ik nog niet te veel aan denken. Maar de tv-programma's die we dan te zien krijgen, ja, daar kijk ik nu wel ontzettend naar uit. Want onder andere de Verraders die keren terug naar hun torenkamer in dat intussen beruchte kasteel in Frankrijk. Met onze Q-collega Bert de Kok is dat onder andere. Die doet ook mee, die wacht ook zijn kans daar. Er wordt ook weer Blind getrouwd. En wel vanaf 31 augustus al. Dan stappen weer 8 singles blind in dat huwelijksbootje. En dit komt ook terug. Ja, dit muziekje kennen we natuurlijk allemaal. Het gaat er weer bikkelhard aan toe gaan. Er gaat bikkelhard gestreden worden om de titel De Slimste Mens Ter Wereld. Een goed gevuld najaar, daar kunnen we op rekenen. Zeggen, waar kijk jij het allermeest naar uit? Daar ben ik heel benieuwd naar, dus laat het mij nu weten. Intussen is hier Berre afgelopen week nog op ons strand hier opgetreden aan het Q Beach House met onder andere zijn Say My Name.
1: Oh, you were laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: Back You. Zometeen is het aan Shakira die hier klaar staat. Luisteraar Kiara uit Wingen die won gisteren in de ochtendshow dat duo-ticket naar Shakira in Madrid. Dus, haar weekend kan al niet meer stuk, maar we moeten even naar de snelwegen. Hè. Daar staan momenteel 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan richting Antwerpen op de E313. Ook 11 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Naar de Brusselse ring dan op de buitenring 7 minuten tussen Grimbergen en Wemmel. En tot slot nog eentje richting de grens met Nederland op de A12. 5 minuten erbij tussen Ekeren en Leugenberg. Komt daar door een ongeval uit. Kijken dus daar.
1: Dorien Matthijs.
0: En nu een tripje naar de zoo met Shakira. With you, come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Zometeen een artiest die zich momenteel klaarmaakt voor een gillende menigte op Pukkelpop, die compleet uit hun dak zullen gaan bij de hit die ik zometeen op je loslaat. Een van de verrassingen in de line-up van Pukkelpop dit jaar, Natasha Bedingfield komt eraan na Enema en Ellie Goulding. En wij bij Q, ja, wij kijken toch ook al een beetje vooruit naar dit.
1: Q Music presenteert
2: Q Beach House.
1: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
3: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer. Q Music.
4: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow! Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
0: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: en Unwritten. Ja, je moet je dat niet eens voorstellen, hè. Vanavond zo rond 8:30, de zon die ondergaat. En dan knalt deze hit door The Wave. The Wave, dat is trouwens de nieuwe naam van de dancehall op Pukkelpop. Oh, ik denk dat die vrouw daar niet gaat weten wat er gaat overkomen. 44 is ze intussen en hopelijk klaar voor die legendarische avond daar. Ook morgen een waanzinnig spannende dag daar op Pukkelpop voor de heren van Bazaar. Die staan morgen op de mainstage daar in Kiewit. Ja, ze gaan niet veel tijd hebben om te bekomen, want komende donderdag is het vandaag. Q
1: Sunset Concert.
0: Het allerlaatste Sunset-concert van deze zomer. De boys van Bazaar die gaan dat verzorgen. Mathieu Terijn die heeft al beloofd in ochtendshow dat dit gaat klinken terwijl de zon ondergaat. Ja, hoe fantastisch is dat? Maar eerst moeten ze dus een try-out gaan doen op die mainstage van Pukkelpop. Ja, toch lief hè, dat ze nog even gaan oefenen daar, zodat ze helemaal klaar zijn om het Q Beach House in vuur en vlam te zetten. Bazaar is dit met Ooit komt er een dag.

met Jonas Blue en GP Cooper met Perfect Strangers. Maximum. Lode uit Veuren, die kijkt er waanzinnig hard naar uit, zo moet ik het zeggen, om Bazaar live te zien op ons strand, laat ze weten. Pukkelpop kon ze niet halen, omdat ze moest werken. Maar Lode, geen paniek, bij ons kan je ze gratis en voor niks aan het werk zien. Met Ondergaande Zon, die krijg je er ook gratis en voor niks bij. Ook een berichtje van Koen uit Kortrijk, die gaat zich wagen aan Camping Kitsch, ook vandaag op de planning. Hij gaat nu vertrekken met de foutste outfit uit zijn kast. Zeg Koen, ik zou zeggen, drive safe en leid de medeweggebruikers niet te veel af met die blitz outfit daar. Maar vooral ook heel veel plezier gewenst daar op Camping Kitsch.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: 3 uur geworden, heel erg. Goedemiddag. Emiel heeft het nieuws.
3: Goedemiddag. In de Vlaamse Ardennen is de stroompannen volledig opgelost. Dat laat netbeheerder Fluvius weten. Zo'n 10.000 gezinnen zaten er iets meer dan 3 uur zonder elektriciteit. Het is al de tweede stroompannen in amper een week tijd. Vorige week werd die veroorzaakt door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, dat meldt de lokale media. Een jongen van 18 viel er gisteren verschillende leerlingen aan met een zwaard. 3 mensen raakten gewond, 2 jongeren, 1 van 12 en 1 van 17 liggen nog in het ziekenhuis. De dader is een oud leerling van de school. Hij is opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. En dan ook Formule 1. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalt het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd 4e, maar blijft wel leider in de WK-stand. Over een uurtje begint trouwens de kwalificatie voor de race van morgen. Deze namiddag zowel opklaringen als buien. Maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op. En het blijft ook droog bij zo'n 22 graden.
2: Het wordt iets rustiger op onze snelwegen. Momenteel 2 files daar waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tot slot nog eentje richting Antwerpen op de E313. 6 minuten daar erbij rekenen tussen Randst en Wommelgem. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
4: Dorien Matthijs.
2: Een muzikaal geweld uit onze Kempenopkomst na zeer schoon Italiaans geweld. Damiana

Natalia en haar Rise Music. Maximum Summer. Heel erg goedenamiddag. Fijn dat je naar Q luistert op deze zaterdag 22 augustus. Zeg, heel wat festivals zijn bezig, hè, momenteel. Dag 3 van Pukkelpop is van start gegaan. Ook het gigantische Lowlands in Nederland is er weer ingevlogen. Camping Kitsch in Kortrijk heeft de deuren ook geopend. En straks worden er ook bolletjes à volant gedronken in Antwerpen. Want daar heb je de bolletjesfeesten die doorgaan. En er gaan ook heel wat concerten gegeven worden op die grote markt daar. Hier bij Q wil ik het ook doen knallen. Dat mag al eens zijn het weekend. Coldplay en BTS gaan daarvoor zorgen. Na Thomas Gray met zijn

Ja, Firestone natuurlijk. En misschien ook wel van deze. Stole the show. Je kan blijven doorgaan, hè, bij die man. Wat een hit dat hij bij elkaar gesprokkeld heeft. Maar hij slaat nu de handen in elkaar met Max McKnown. Maar in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, ja, ik kende hem nog niet. Dus ik heb die man even wat online gestalkt. Het is een Amerikaanse singer-songwriter die eigenlijk vooral country zingt. Want hij komt uit Nashville. Maar nu dus wordt dat in een Kygo-jasje gestoken. Dat is voor... Zometeen, want eerst heb ik hier Sienna Spyro klaarstaan.

Kygo en Max McKnow met Take Me Back. De gloednieuwe Q-topschijf van deze week. Sven uit Lanaken die stuurt, wat een knaller zeg. Kygo doet het weer, zalige weekendschijf. Vind ik ook, Sven, helemaal mee eens. Zeg, even rewind nu, 25 jaar terug de tijd in, voor Wheatus met Teenage Dirtbag. Ik denk dat dat misschien wel van toepassing is voor alle pukkelpoppers die maandagochtend met hun festivalkoffer naar huis komen. Ja, dat gaat wel worden, denk ik. Dit is dus Teenage Dirtbag.

Duidelijk. Half vier ondertussen is kijken naar hoe het er op onze snelwegen aan toe gaat. Daar staan momenteel 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat richting Antwerpen op de E313. 7 minuten erbij tussen Ranst en Borgerhout. Op de E17 zijn het er 5 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Gent schuif je ook nog eens 7 minuten aan tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Maar op een andere plek gaat het veel rustiger en verlies je wel minder dan 5 minuten. Cute.

0: Capaldi. Wat een oerkreet van die man. Een hele romantische ziel, lijkt mij ook. Je zou maar eens een nummer hebben dat door die man voor jou is geschreven. Ik zou mij enorm gevleid voelen. Ik zie trouwens ook overal mensen die ten huwelijk worden gevraagd online op de socials langskomen. Ja, heel veel trouwers deze zomer. Ligt dat aan mij of zijn er gewoon ook echt heel veel mensen die in het huwelijksbootje gestapt zijn in de afgelopen maanden? Daarnet hier aan ons QB House ook een vrijgezellengroep. Sarah en Jeff die bijna gaan trouwen, lieten ze daarnet weten. Is dat bij jou ook het geval? Ben jij onlangs getrouwd of staat dat nog te gebeuren deze zomer? Laat het mij nu even weten. Zeggen onze Maarten en Dorothee, die willen ook graag iets zeggen nu.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
2: maximum summer. Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké.
4: With you. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Love to see you
7: shine. Q Music.

niet aan mij trouwens. Niet alleen in mijn omgeving. Heel veel trouwers en mensen die ten huwelijk worden gevraagd deze zomer. Dimitri uit Hoven laat weten dat hij deze zomer zeer gelukkig getrouwd is met zijn vrouwtje. Proficiat daar. Ook Maarten uit Kerm, die trouwt over bijna exact een maand. Spannend. Net als Linda uit Haagd, zij laat ook weten. Bij deze is bevestigd. Ook binnen een maand stap ik in het huwelijksbootje. Voilà, het ligt dus echt niet aan mij. Trouwens, vanaf 31 augustus stappen 8 singles weer blind in het huwelijksbootje. Want dan gaat het gloednieuwe seizoen van Blind Getrouwd weer van start. Zeggen vooral die trouwers hier. Mark Emmer heeft er de plaat bij uitstek voor mee. Dit is Belong Together bij Q.

Een Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. Nog voor vier, The Man, The Legend, die vandaag op de mainstage van Lowland staat. En morgen de waanzinnige Pukkelpop mainstage. En dat allemaal op Hou je nu heel goed vast aan de takken van de bomen. 21-jarige leeftijd. Somber komt eraan. Maar eerst plaats maken voor Toto, ook al zo'n legendarische groep, die ons meenemen op een trip naar Afrika. En daarmee maak ik ook plaats liever voor QDJ Jan Tans, die jou richting de zaterdagavond leidt. Heel goed gezelschap is opkomst en een goede portie bangers.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
1: you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Bijna een minuutje over vier. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemiddag. In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een camping en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden een duizendtal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nip voor de Nederlander Olaf Kooi en de Italiaan Alessandro Borgo. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jenno Bergmoes. Morgen is de slotrit. En in ons voetbal spelen Zulte Waregem en SK Beveren op dit moment tegen elkaar. Na enkele minuten staat het nog 0-0. Deze namiddag zowel opklaringen als buien, maximaal rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het ook droog bij zo'n 22 graden.
2: Er staan twee files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting Gent op de Antwerpse ring. Zo is het tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum. 6 minuten extra rekenen daar. En op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeek en Antwerpen-West verlies je op dit moment 5 minuten.
0: Jan Tans.
2: Als er één ding is wat we niet te veel moeten herhalen, is het die regen. Maar goede muziek, dat kan wel natuurlijk. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: keep on surviving.
1: Als jij naar het Q Beach House komt en je overleeft de tocht over de dijk helemaal tot hier zonder overreden te worden door een gokkar of door een driejarige ijsjesverkoper, dan is dat wat jij bent. Een survivor, proficiat. Destiny's Child by Q Music, heerlijke throwback. Een nummer van vorig jaar dat nog steeds in de Q Top 40 staat zometeen. Olivia Dean hoor je zo na Afrojack en de nieuwste van Teddy Swims.

0: Q-Music presenteert Q-Pitchers, het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
1: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
2: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
0: Q-Music.
6: Maximum Summer.
7: I could

Het is alles behalve een popprinses, want ze wordt vaak vergeleken met de soul-diva's van vroeger, zoals ja, Diana Ross of zelfs Tina Turner. We gaan daar volgens mij nog heel veel van horen. En maar goed, ook wat een zalige vibe, die Olivia Dean. So easy to fall in love was dat. Misschien ben jij geen popprinses, maar eerder een passenger princess. Je laat je overal als passagier naartoe rijden. Kunnen ook mannen zijn hoor trouwens. Temperatuur altijd perfect. Jij kiest de muziek en geeft daarbij ook nog eens instructies aan de chauffeur over van alles en nog wat. Een ode aan jou komt er zo aan. Alex Warren en Passenger na de oneindig vrolijke Justin Timberlake.

Stromae en Formidabele. Het is 5:01. En daarnet waren er nog wat files op onze Vlaamse snelwegen, maar nu geen enkele meer. Dus als je nog de baan op moet,

0: paar weken geleden vulde hij ons strand nog helemaal voor een Sunset-concert. Meteor samen met Fleming en Niet Nodig. Voor komende donderdag heb jij uiteraard al plannen, want dan is er ons allerlaatste Sunset-concert ooit. Van deze zomer tenminste. De mannen van Bazaar komen op bezoek dan. En ik snap dat jij daar nog vragen over hebt. Ik zal straks even de FAQ overlopen. FAQ. Zo ben je helemaal mee met alles. Lost Frequencies, Strikes Again, Live It All, hoor je zo na Ellie Goulding.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.

Benson Boone in the Stars. Komende donderdag is er ons laatste Sunset-concert van deze zomer. Als jij nog met vragen zit, I got you, hier een vak. Wanneer is het? Donderdag 27 augustus. Waar moet je zijn? Aan het Kew Beach House hier in Oostende. Dat is tussen het Cursaal en de Termen. Als je dat niet vindt, ligt het echt aan jou. Hoe laat begint dat? Om 8 uur 's avonds. Kom op tijd, tenzij je natuurlijk graag achteraan staat. Bazaar is wel populair, zo simpel is dat. Wat kost het? Niks. Het strand is van iedereen en jij mag daar gewoon gaan bij staan. Kan je iets drinken? Uiteraard. Als je dorst leidt, ligt het ook volledig aan jezelf. Eten, idem. Wat moet je aandoen? Ja, het is België, dus eigenlijk idealiter iets voor 12 en 25 graden tegelijk. En de belangrijkste vraag, wanneer gaat de zon dan eigenlijk onder? De echte sunset dus, dat is rond 20 uur 40.

brengt mij altijd terug naar Krakau in Polen. Heel random, I know. Maar ik ging daar op vakantie in 2009 van hostel naar hostel en vooral dan van café naar café. En dit werd toen constant gedraaid. Altijd goed herinneringen ophalen bij muziek uit een bepaalde tijd. Gossip was dat met Heavy Cross. En misschien ga jij binnen zoveel jaar ook herinneringen hebben aan de nummers van nu. Want dat weet je nu nog niet natuurlijk. Maar niet te veel over nadenken. Live in the moment. Dit is Offenbach en Miles Away.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Het nieuws van 5 uur krijg je van Emiel. Goedemiddag. In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de 2e verdieping.
5: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn 1 persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
4: De brand is intussen geblust. De 2 verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt de woordvoerder.
6: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namen dan nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
4: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen vanmorgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedoemde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
7: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. Dan ultieme job gedaan, het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is dat geslaagd.
4: Morgen eindigt de Renewi Tour. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers opnieuw tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de 8e finales. En in ons voetbal spelen Zo te Waregem en SK Beveren op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 2-0. Opklaringen en buien bij maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en het blijft ook droog bij zo'n 22 graden.
8: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
0: Jan Tans.
8: Haar huwelijksakte heeft meer seizoenen dan sommige Netflix-series. 4 keer

0: Friday tomorrow.
1: Afgelopen woensdag was hij hier op bezoek voor een mini-concert. Ja, hij was een beetje ziek, maar hij heeft echt beloofd dat het geen kater was. Gelukkig stond het terras hier vol met diehard fans die zo hard hebben meegezongen dat niemand iets gemerkt heeft. Berre en Yesterday, Today, Tomorrow. Ik had het net over Jennifer Lopez. Die is intussen 57 en al 4 keer getrouwd. Het zotte is, in totaal is ze in al die tijd 14 jaar en 8 maanden getrouwd geweest. Dus 3 jaar en 8 maanden gemiddeld. En ja, ik wilde het met iets absurds vergelijken, maar ik vind eigenlijk bijna niks dat minder lang meegaat dan dat. Anyway, haar carrière is nog lang niet voorbij. Je hoort ze zo samen met David Guetta. Na Timbaland, dit is hij met Carrie Hilson.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Nog voor je kan denken,
6: pas op voor die een borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
7: kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
7: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Maximum Summer.

0: Boom Boom Girl.
1: Ook dat is zomer. Het is nog steeds wel gemiddeld boven de 20 graden. En dan is Daddy Yankee er sowieso bij. Con Calma. Avicii heeft ooit onder een deel van zijn eigen naam een hit gescoord. Hij heette Tim Bechling. En in 2010 kwam Bromance uit onder de naam Tim Burke. Die draai ik zo meteen nog eens na Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Luke Combs en Fast Car. Het is 6:30. Op geen enkele plek op onze Vlaamse snelwegen verlies je 5 minuten of meer, dus lekker vlot onderweg. Henry Moody is onderweg. Right Person, Wrong Time. Na Bebe Rexha en Faithless, dit is New Religion.
1: Jan Thans.

0: van Henry Moody. Je weet wat ze zeggen, beter een goede buurvrouw dan een verre vriendin. Onze zomerbuurvrouw, die haar tent hier een paar honderd meter verder had staan op het strand, staat nu klaar op de radio. Haar allergrootste banger vuurwerk ga ik nog eens draaien. Eerst Bruno Mars en On My Soul.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
2: Q Beach House, maximum summer.
3: Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
4: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
3: Oké.
2: Q Sounds. With
5: you. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend, doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
12: Yep, go for info naar telenet.be.
14: Vanavond bij VTM trekt Denzel Washington recht wat scheef zit in The Equalizer. En VTM 2 gaat witwassen in een zwarte komedie. De tv-première van The Kill Room. Vanavond bij VTM en VTM 2.

was een paar weken geleden bij 10 om te zien. Je weet wel, het epicentrum van de Vlaamse showbiz. En als je daar vroeg aan iemand voor wie kom je, dan was het antwoord 9 op 10 voor Bas. Die van The Voice. En ik snap het wel, sympathieke gast met een geweldige stem en een hit dit jaar. Het was hier met All Because of You. Heb je in de Q-app alles het Q-luchtballon-spel gespeeld? De Q-luchtballon-game? Ik moet je wel waarschuwen, het is een beetje verslavend. Je moet dus met de Q-luchtballon de wolken en vervolgens de vogels ontwijken. Zoveel mogelijk muzieknoten verzamelen en hoe langer dat allemaal lukt, hoe sneller het dan weer gaat. Kom niet klagen als jij ook helemaal verslingerd bent. Het is echt plezant. Check het eens in de Q-app en ook opletten voor aanbijen als je het op het toilet speelt. Niet te lang blijven zitten natuurlijk. Hè.

0: Turn the Lights Off.
1: Dat is misschien een beetje vroeg. En waarvoor het dan weer net iets te laat is op de dag, tenminste voor mij, is voor een espresso. Maar voor Sabrina Carpenter kan dat altijd. Dit is er nog net voor het nieuws van 6.

0: Summer.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Het is 6 uur. Goedenavond. Het nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedenavond. In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig uit. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester.
6: Bij Ilia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning ontdampen de ontbranding komt. Hè. Die kabel, die frequentie controleert jullie frequent helikopters om alles te controleren. En op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
5: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt de woordvoerder.
7: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond dan nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
5: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen vanmorgen dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering meer naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Sport in ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft dan weer de 4e en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
8: Olaf ging aan en was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. Dan ultieme job gedaan. Het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
5: Morgen eindigt de Renewi Tour. En dan nog Formule 1. De Britse Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook de leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden.
4: Op de E19 richting Nederland tussen Brecht en Loenhout verlies je op dit moment 9 minuten door een ongeval. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
9: Jan Tans.
4: 4 jaar geleden ging ze naar het Junior Eurosong Festival voor Engeland. Nu breekt ze echt door. Fryer Sky komt eraan na een

meeste 16-jarigen zijn vooral bezig met hun streak op Snapchat, om die niet te verliezen. Frya Sky is 16 en is een internationale artieste. Verschil moet er zijn. Silent Treatment, zo heet haar nieuwste hit. Als jij 16 bent, maal 2 of zelfs maal 3 of 4, ga je deze sowieso nog kennen. Trip Down Memory Lane met Editors. Dit is Papillon.

0: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdagavond gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q-Sunset, ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
1: Go Yellow!
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: met Snap.
1: Normaal gezien is winnen belangrijker dan deelnemen. Op het Songfestival niet altijd, want Rosalyn kwam nogal beteuterd terug van Turijn 4 jaar geleden met haar 20ste plaats. Thanks TikTok, want maanden later werd het toch een groot hit. En een groter hit zelfs dan die van de winnaar. Dat was toen Oekraïne en dat weet jammer genoeg niemand meer. Kygo blijft bangers droppen, heeft hij nu ook weer gedaan. Take Me Back en is meteen ook de nieuwste Q-topschijf.
2: Dit is deze week de Q.

Miley Cyrus en End of the World. 6:45 is het. Misschien was jij nog niet geboren in 2002. Dan kan je nu iets bijleren. In 2002 werden er Guilty Pleasures gemaakt aan de lopende band. En dit is er een van. Enrique Iglesias, Escape.

als je goed naar die tekst luistert, toch ook wel een beetje creepy. You can run, you can hide, but you can't escape my love. Het is bijna 7:30 geworden intussen. Er staat 1 file op onze Vlaamse snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is op de E19 richting Nederland tussen Brecht en Loenhout. Daar is door een ongeval 16 minuten vertraging. Ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan 5 minuten.

0: Altijd een beetje heimwee naar Tomorrowland met deze muziek. Martin Garrix, die denk ik wel een vaste sleutel heeft van het festival. Told You So in het weekend van Q-Music. Ik ga morgen naar een totaal ander festival. Als je Insta-stories moet geloven, is heel België op de kop op dit moment. Ik ga morgen een dagje alles oefenen voor ons Sunset-concert van komende donderdag. Want Bazaar staat daar morgen op de mainstage in Kiewit. En dus nu donderdag op ons podium hier aan het Q-Beach House. Maar dan gratis. Maakt het nog net iets beter, toch? Als jij ook zin hebt om te komen, check even de Q-app voor alle info. De heerlijke classic van Roxette komt eraan na Aaron Blommaert.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, ons cv-fotoboeken.
4: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Als je op TikTok zoekt naar Q-Music Alex Warren, kom je een van de beste interviews ooit tegen. Bert de Kok, die voor ons naar Alex Warren ging en nogal speciale dingen zei. Gelukkig vond Alex het allemaal prima. Moet je maar eens gaan bekijken. Je hoorde hem trouwens niet Bert, maar Alex Warren met Fever Dream. Criss Cross Amsterdam staat weer eens in onze Q-top 40. Ze blijven dat doen. Deze keer samen met Willy William. Met Oh Me. Wow, amai, opnieuw. Met My Oh My staan ze op 14. Zo is het. En je hoort ze zo. Na Jax Jones en Where Did You Go?

zoals bijna altijd bij Criss Cross Amsterdam ken je de melodie, maar de tekst nog niet. My Oh My, hun nieuwste single, het is bijna 7:08. En zo meteen 3 uur lang gezelschap van Vincent van Geel. Het kan slechter. Last Frequencies krijg je na Pink. Dit is Who Knew.

Vincent van Geel komt er niet aan, maar wel Karim. Morgen is het Vincent van Geel. Wat ik daarna zei, klopt dan weer wel. Lost Frequencies krijg je nog.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: 7 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedenavond. In Sint-Pieterschreeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester.
4: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning van tempo tot branding komt. Hè. Die kabel die frequentie controleert hier die frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
3: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. En sport in ons voetbal heeft Zultewaardigem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En op dit moment spelen Charleroi en KV Mechelen nog tegen elkaar. Bij het einde van de eerste helft staat het 1-0 voor Charleroi. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden.
2: Er staat ook nog 1 file op onze snelwegen waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de E19 richting de Nederlandse grens. Daar is een ongeval gebeurd tussen Brecht en Loenhout en moet je daar een kleine 20 minuten bij tellen. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
5: Karin Kediambico.
2: In tegenstelling tot Somber is mijn lichaam helemaal klaar voor de zaterdagavond. Hij hoort hem trouwens zo, na Cheerleader.

Body Isn't Ready, een heel goede avond. En welkom bij de zaterdagavond van Q, live vanuit ons beachhouse in Oostende. En tegen alle verwachtingen in, ja, is het hier toch wel een zonnige, heldere avond geworden, thank God. Maar ja, misschien is dat bij jou niet het geval, en if so, don't you worry, want ik zal er alles aan doen om die zon helemaal tot bij jou te brengen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met een lijst aan hits om u tegen te zeggen. Van throwbacks uit de zero's tot het nieuwste van het nieuwste. Dat mag je allemaal nog verwachten. Na de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

known as Blue en Malif met Edge of Desire bij Q. Ja, kijk, als jij iemand bent die niet zo snel voldaan is met één hit van een bepaalde artiest, maar zo graag je tanden, je hele gebit in een album, een volledig album zet van een artiest, ja, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want gisteren dropte Stella Lefty haar nieuw album A Long Way Home. 14 nummers in totaal, waaronder deze hitsingle. On the train back to Boston and we're jumping the gun. And I'm telling you, baby, this is the part where I'd run, but I lie. Boston, de hit die Stella Lefty veranderde van een nobody naar een wereldwijd fenomeen. En die hoor je zo meteen trouwens spelen, na Olivia Dean. Met de hit die vorige week zijn 1-jarig bestaan mocht vieren. Dit is Man I Need.

Ik had jou in het begin van de uitzending Throwbacks van de Zero's beloofd. En ik ben een man van mijn woord, dus gaan we 21 jaar terug in de tijd. Helemaal naar 2005. Het jaar dat deze op elke muziekzender te horen en te zien was, Moby en Lift Me Up.

0: en Lift Me Up. Eigenlijk perfect van toepassing. Want Stefanie uit Zonhoven stuurde net in de Q-app dat ze de Q-luchtballon heeft gespot in Herk de Stad. Dat is volgens mij Limburg, hè? Het is ondertussen iets over 7:30 geworden en er staat nog altijd één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat ook nog altijd op de E19 richting de Nederlandse grens, want daar is een ongeval gebeurd tussen Brecht en Loenhout, waardoor je een kleine 20 minuten verliest. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
1: Karin Geriambico.

0: Lucas Graham back you.
1: Once I was 7 years old.
0: En 7 years. Het is trouwens geen geheim dat onze tijd in Oostende stilaan ten einde loopt. Hè? Ah. Ja, I know. Maar bekijk het positief, want we hadden jou nog één Sunset-concert te goed. En eergisteren hebben Jore en Naomi aangekondigd wie ons podium zal komen blessen volgende week. De mannen van Bazaar komen alles geven op ons podium op donderdag 27 augustus. Niet te missen dus. En dat is helemaal gratis, by the way, maar toch kan je daar een VIP-experience voor winnen. En hoe ontdek je na Talk to You?

eind juli nog een sunsetconcert aan ons beach house. Maar volgende week donderdag is het dus aan Bazaar en jij kan daar een VIP-package voor winnen of ook wel gewoon het golden ticket. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Wel, je krijgt voor het optreden van ons een tafeltje met hapjes en aperos. Lekker gezellig. Daarna brengen we jou naar de eerste rij om het concert van echt van up close, maar echt heel dichtbij te beleven. En om zeker te zijn dat je niet moet inzitten met een bob of een taxi die avond, krijg je nog een gratis overnachting van ons in het Rosa Hotel in Oostende. Dat is vlakbij het Cursaal, dus eigenlijk super dicht. En dat allemaal voor jou en drie vrienden. Dus wil jij kans maken op dat golden ticket voor het Sunset Concert van Bazaar? Luister maandag dan zeker naar ons Dynamic Duo, Joren en Al.

Ben ik next summer wel getrouwd? Wie weet, zeg. Nee, nog niet. Maar stel dat ik de move zou willen maken, zijn er nog enkele zaken die ik van jou moet weten. Maar dat is voor na acht. Little

0: 8 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort de doelpuntenmaakster Delphine Marje.
2: Heel mooi om als eerste knock-outfase, zal ik zo zeggen, mijn winst in handen te nemen. Dus ik denk dat het heel mooi is. We mogen er heel fier op zijn. Ik denk dat we gewoon sowieso de volgende wedstrijd ook moeten winnen. Dus ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. We hebben nu al gewonnen, dus ik denk dat we dat een mooie stap is naar de volgende wedstrijd.
1: Argentinië speelt in dezelfde groep straks nog tegen Spanje. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Britten Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert, 8e op 9 seconden.
3: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ja, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien al liggen, dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben ermee tevreden.
1: In ons voetbal spelen Charleroi en KV Mechelen op dit moment tegen elkaar. Vlak voor het einde van de wedstrijd staat het 2-0 voor Charleroi. Eerder won Zotewaregem met 4-0 van SK Beveren. En in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Vanavond klaart het op, lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden.
0: Er staat momenteel ook nog 1 file op onze snelwegen waar hij meer dan 5 minuten verliest. En die staat nog altijd op de E19 richting de Nederlandse grens. Daar is een ongeval gebeurd tussen Brecht en Loenhout en moet je 20 minuten bijtellen. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
4: Karin Keriambico.
0: Denk eens goed na over je huwelijk, want ik zal jouw advies zo meteen goed kunnen gebruiken. Eerst krijg je Terry Swims en Mr. Know-It-All.

Physical, nog steeds een heel goede avond. Ik zit met een vraag. Iedereen weet dat de zomer gekend staat als de wedding season, omdat de meeste mensen kiezen om in de zomer te trouwen. En vaak worden mensen ook ten huwelijk gevraagd in de zomer. Logisch, de zomer is all about good vibes. Maar hoe lang wacht je eigenlijk best tussen de verloving en de uiteindelijke trouw? Is dat een paar maanden? Is dat een jaar? Is dat 2 jaar? Of staat daar volgens jou absoluut geen limiet op? Laat het snel eens weten via de Q-app en deel jouw ervaring met een jonge ziel als ik. Ik ben alleszins heel benieuwd naar jouw mening en ga daar zo meteen dieper op in. Na de nieuwste van de Bausa, dit is Lose Myself.

0: Wat is de sweet spot qua tijd tussen verloven en trouwen? Volgens Leslie uit Temse zegt zij, ze zegt via de Q-app, wij waren met kerst verloofd en getrouwd op 18 augustus. Dus laat mij even denken, ja, dat is 8 maanden. En dat was precies de tijd die we blijkbaar ook nodig hadden om alles op tijd geregeld te krijgen. Els uit Beringen zegt dan, ja, daar staat geen limiet op. Voilà, dat is ook heel duidelijk. Gregory uit Oostende zegt al 15 jaar verloofd. Dus veel goed advies. Ja, kan ik niet geven of toch, Karim, niet doen. Echt, niet doen. Thanks voor de tip, Gregory. Wel, kijk, ik heb ondertussen Justine uit Sint-Denijs in de studio. Goedenavond, Justine.
1: Rim, goedenavond.
0: Hey, Justine, alles goed met jou?
1: Ja, heel goed. Met u?
0: Ja, met mij alles top. Kijk, Justine, ik ga met de deur in huis vallen. Hoe lang ben jij al verloofd?
1: 15 jaar.
0: 15 jaar. Al meer dan 10 jaar, zeg. Dat is hetzelfde als onze Gregory uit Oostende hier. Ja. Maar zeg eens, hoe lang of waarom heeft het zo lang geduurd?
1: Ik denk het leven, studeren, huisje, kindje, huisje, kindje.
0: Dus ja, jullie zijn eigenlijk wel al gesetteld. Jullie hebben al een huisje, 2 kindjes, diploma afgewerkt.
1: Ja, klopt.
0: Maar de trouw is er nog niet gekomen.
1: Nee, maar gelukkig dit jaar wel.
0: En wanneer precies?
1: 11 december.
0: 11 december, dat is dus binnen 5 maand?
1: Zoiets.
0: Eindelijk, maar ja, nog 5 maand. Het zal niet op die 5 maand komen,
1: nee,
0: hè.
1: Maar die 15 jaar niet, nee.
0: Maar, en hoe lang zijn jullie precies al samen?
1: Op 21 september zijn wij 18 jaar samen.
0: 18 jaar al. 18 jaar samen. Ik en mijn vriendin nog niet eens zo lang. En pas op, ik heb ook wel al een kindje, dus misschien moet ik ook wel eens werk maken van die verloving, wie weet.
1: Grote vraag.
0: Maar dus, ik zei van, ja, waarom heeft het zo lang geduurd? Je zei, ja, het leven en ja, huisje, tuintje, kindje, diploma. Maar ik heb nog een vraag voor jou. Voelt het nu spannender na al die tijd? Want je hebt 15 jaar moeten wachten. Voelt het nu intenser of eigenlijk heel relaxed?
1: Toch wel intenser, voor elkaar ook. Eindelijk er naartoe groeien.
0: Dus, ja.
1: Ja, toch wel.
0: Kan ik mij wel inbeelden. Je zei daarnet trouwens iets leuk. Toen het 10 jaar was, heb je hem verplicht het opnieuw te vragen?
1: Ja, eigenlijk, vorig jaar had ik gezegd van goed, we zijn de 10 jaar al lang gepasseerd.
0: Ja.
1: En na 10 jaar vervalt meestal in de wetgeving alles, dus ik wil opnieuw... nu wil ik gevraagd worden. En dat is ook gebeurd.
0: Hier in Oostende, zei je?
1: Hier in Oostende.
0: Dicht bij ons Q Beach House.
1: Ja.
0: Net niet bij ons, eigenlijk.
1: Net niet bij jullie, ja.
0: Maar kijk, Justine, ik veronderstel dat je wel nog altijd even verliefd bent na al die tijd.
1: Zeer zeker.
0: Ja, ja. Ja, zeker nu met de 2 kindjes erbij.
1: Ja, ja.
0: Dus het wachten heeft de liefde helemaal niet beïnvloed?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ja, maar kijk, zo hoor ik het graag. Zolang je elkaar hebt, maakt het duidelijk niet uit hoe lang je wacht met trouwen. Zo begrijp ik het toch, hè?
1: Ja, klopt.
0: Maar kijk, voilà, perfect. Justine, met heel veel plezier, of alleszins heel veel plezier, met jouw trouw binnenkort. En bedankt om binnen te springen, hè?
1: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Bruno Mars bij Q. Met Adjes Mind. Je kent de term engelenstem ongetwijfeld wel. En ik ben zeker dat je ook al meteen iemand in gedachten hebt. Ja, als ik engelenstem benoem. Maar ik zeg niet, of ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar ja, als ik aan een engelenstem denk, ja, dan denk ik automatisch aan één persoon en dat is deze vrouw. I'll take my pride, standing for you. No, I'm not blind. Sienna Spyro. Met Die On This Hill, wel, zij is terug met een nieuwe muziek. The Great Expectation, de nieuwe single van Sienna Spyro, zit sinds gisteren in onze repeat of niet. En vanaf maandag kan je dus meebeslissen als het een nieuwe hit bij Q mag worden of niet. Dat is voor 9:40 bij Matthias van den Bulke. Nog even tijd dus. Je hoort Sienna Spyro straks wel nog. Met de nummer 8 uit onze Q Top 40, Material Lover. Maar eerst is dit Stick Season van Noah Kahan.

0: Stick Season bij Q. Het is ondertussen iets over 8:30 geworden en er staat nog altijd één file op onze snelwegen waar hij meer dan 5 minuten verliest. En natuurlijk staat hij nog altijd op de E19 richting de Nederlandse grens. Daar is het nog altijd een ongeval gebeurd tussen Brecht en Loenhout en verlies je nog altijd 20 minuten liever tussen Brecht en Loenhout. Dus maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten. Q, Q Music.
1: Maximum Summer. Karim Kiriambico.

En ik heb het al vaak gezegd, maar we kunnen allemaal een beetje extra liefde in de wereld gebruiken. En dat geldt ook voor onze Q-artiesten, ja, in de Q-af, in de Q-top 40 liever. Shoes in Texas van Ella Langley was vorige week nog onze Q-topschijf en viel duidelijk in de smaak, want deze week kwam ze nieuw in de Q-top 40 binnen op plaats 26. En om dat te vieren hoor je ze zometeen nog bij Q, maar... Ja, Martin Garrix en Ed Sheeran. Dat is een ander verhaal, want zij zakten in diezelfde lijst 11 plaatsen naar beneden. Dus bij deze is dit jouw kans om ze extra hartjes te geven in de Q-app en ze te steunen in de Q-top 40 met deze Repeat It.

Deze hit is nieuw bij Q. En zoals beloofd, de hoogste nieuwkomer in onze Q-top 40. Anna Langley en Choose in Texas.

Chelsea Ballerini met Another Drink. En het gaat er waarschijnlijk ook voor velen zo aan toe op Pukkelpop momenteel. Maar bof, dat mag wel eens. Hè. En al zeker op een festival. Dag 3 van Pukkelpop trouwens. En ja, die loopt stil aan het einde. Maar van stil eindigen zal er straks absoluut geen sprake zijn. En de reden, ja, waarom hoor je nu? Want in 2023 hebben ze hun optreden op Pukkelpop gecanceld. Maar 3 jaar later zijn ze terug om alles goed te maken en sluiten ze de mainstage van Pukkelpop af. Florence and the Machine, die hoor je nu.

0: 9 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. Op het WK hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort Michel Struik.
2: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
1: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje in dezelfde groep. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. Wout van Aert werd 8e op 9 seconden.
3: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Maar ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien wel liggen. Ik toch een klein beetje minder risico inbouwen, maar de benen waren goed, dus ik ben hier mee tevreden.
1: In ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Op dit moment spelen Antwerp en Genk ook tegen elkaar. Na zo'n kwartier staat het 0-0. En vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Importheffingen van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden.
4: Er staat ook nog altijd 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat nog altijd op de E19 richting de Nederlandse grens door een ongeval tussen Brecht en Loenhout. Luisteraar Annemie laat weten dat het ongeval net over de oprit van Brecht is gebeurd richting Nederland. Dus extra oppassen daar. En je verliest daar ook dus 20 minuten tussen Brecht en Loenhout. Maar gelukkig verliezen nergens anders meer dan 5 minuten. De laatste heatwave van het jaar ligt achter ons, maar hier hoor je heatwaves heel het jaar door. En zometeen ook Not Just a Little.

We hebben zitten klagen, lopen zagen en zelfs zitten vloeken op de hittegolven van de voorbije weken. En moeder natuur, ja, ze heeft geluisterd. Bye bye Heatwaves, die je nu ook hoorde van Glass Animals. En als je baalt dat de festivals bijna zijn afgelopen, no stress. Want er staan dit najaar nog tal van concerten gepland in ons land. Waaronder die van Maan Smit op 18 oktober in Vorst Nationaal. En je hoort hem nu, samen met Niall Horan en Drive Safe.

Kelly Rowland met Dilemma. En nu we het toch over keuzes hebben. Volgende week vindt ons laatste Sunset-concert plaats hier op het strand van Oostende. En daar kan wel eens een pintje bij gedronken worden of twee. Of meer, you do you zou ik zeggen. Maar stel dat het wat uit de hand loopt. Je wordt de dag erop wakker met een helse kater. Wat is volgens jou de beste keuze om die kater tegen te gaan? Wat is jouw geheim recept om die kater de baas te zijn? Laat het even weten in de Q-app en dan deel ik het geheim tegen een kater van Average Rob. Na eerst Lucas en Steve met Love on Hold.

kwestie van alles gewoon uit je lijf te zweten voor je aan je dag begint. Echt een full detox. En ik moet zeggen, van alle middeltjes die ik tot nu toe hoorde, liever, snap ik deze wel nog echt het beste. Elke zondag voormiddag organiseren wij trouwens ook een social run, een Sunday run aan het Beach House. En inschrijven kan via de Q-app of Qmusic.be. Dus als je morgen eens goed wil detoxen na een avondje stappen, wees welgekomen.

Jack en Alloy Black met In My World. En ik neem je mee naar mijn wereld van het verkeer. Er staat momenteel nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de E19 richting de Nederlandse grens. Daar is nog altijd een ongeval gebeurd tussen Brecht en Loenhout. En verlies je daar nog momenteel een klein kwartier. En luisteraar Fabienne laat ook weten dat er op de afrit Strombeek in Brussel een brandend voertuig staat. Dus wees daar ook extra voorzichtig. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.

En What Do You Mean? En het is eigenlijk heel simpel. Jij hebt bij Q elke week meerdere malen de kans om mee te beslissen over de sound van Q. En dat kan ten eerste door hartjes te geven in de Q-app voor de Q Top 40. Of ten tweede door jouw mening te delen in de repeat of niet van maandag tot en met vrijdag. En geloof het of niet, maar één van die hits die jij 10 repeats gaf, is deze week de Q-topschijf geworden. En welke dat is, ontdek je na David Guetta en Jennifer Lopez, die je nu hoort met Save Me Tonight.

hem deze week. Extra veel op je radio. Take Me Back van Kygo en Max McNow. Als je volgende week nog een laatste keer wil komen genieten van ons Beach House, twijfel dan zeker niet en just go for it. Want naast het Sunset-concert gaan er nog tal van andere activiteiten door. Zoals bijvoorbeeld... een mini-optreden van Aaron Blommaert. En daarbij treedt hij in de voetsporen van Berre, die er de voorbije woensdag ook nog stond. En diezelfde Berre, ja, die krijg je nu met How Beautiful This Life Is. Maximum Slammer. Q Music. I don't know.

op je zaterdagavond van Lost Frequencies. Live it all! En ik weet niet hoe de avond bij jou is verlopen, maar de tijd is hier weer voorbij gevlogen. Ik bedoel, het is alweer bijna 10 uur. Dus ja, helaas tijd voor mij om afscheid van je te nemen en jou in de handen te laten van DJ Caracals, die weer een nieuwe Q Summer Mix voor jou in elkaar heeft gestoken. Hij hoort ze vanaf 10 uur hier bij Q. Maar tot dan krijg je van mij nog een van mijn favoriete hits van Justin Timberlake, na Katy Perry.

0: 10 uur goedenavond, het nieuws krijgen van Emiel.
1: Goedenavond. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10, dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
2: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
1: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van Pogacar.
3: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Maar ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien wel liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben ermee tevreden.
1: Als Van Aert morgen de etappe wint of enkele bonificatieseconden neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. Nederlands voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen van KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Op dit moment spelen Antwerp en Genk tegen elkaar. Na zo'n 10 minuten in de tweede helft staat het 1-3 voor Genk. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden.
4: Q Music. Q Summer Mix. Caracal.

0: is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
2: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
1: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. En in Noord-Macedonië zijn minstens 5 mensen gestorven door het Westnijlvirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten daar bekendgemaakt. In totaal werden in de afgelopen weken ook al minstens 43 besmettingen vastgesteld. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. De noodtoestand is er ook van kracht. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Q Music. Q Summer Mix. Caraca.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen Racing Genk speelde 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Dat pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met nog meer aanvallen op Oekraïne. Dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra aanvallen op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vandaag vielen 14 doden en meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval op een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtpartij. Een man van 27 werd ook opgepakt, dat zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De man werd intussen vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrek verbeterd. Dat is een tocht van ruim 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.